0: zijn per direct 500 nieuwe opvangplekken nodig voor asielzoekers om de crisis in Ter Apel op te lossen. Dat zegt de baas van de asielopvang in Nieuwsuur. Door het overvolle aanmeldcentrum dreigden vannacht weer tientallen mensen buiten te moeten slapen. Tegen het einde van de zomer zijn bijna 8000 nieuwe plekken nodig, zegt het COA. In Amsterdam is vorig jaar 500.000 klachten binnengekomen over de openbare ruimte en vooral over afval. Dat blijkt volgens de lokale omroep uit onderzoek van de gemeente. De meeste klachten komen uit het centrum. Amsterdammers vinden dat de gemeente vaak beter zijn best moet doen. Een man moet 4 jaar de cel in omdat hij in Almere post heeft gestolen. En die hengelde hij uit brievenbussen van kwetsbare ouderen. Daarbij jatte hij ook bankpasjes en pincodes. Zo wist de dader voor duizenden euro's rekeningen te plunderen. Eerder was hij er al voor veroordeeld, maar hij ging er gewoon mee door, meldt de regionale omroep. En een Brits radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Er was een computerfout en dus ging er een bandje de lucht in dat elke zender klaar moet hebben staan voor het geval de koning overlijdt. Het radiostation heeft sorry gezegd tegen de koning en ook tegen de luisteraars. Dan nog het radioteam weer door Weer Online. Er is kans op wat mist en nevel. Straks overdag dan is het droog, vrij zonnig, er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. De dagen daarna wordt het nog mooier.
1: De week van de nummer 1 hits met de nummer 1 hits top 500. Straks weer vanaf 9 uur. Radio 10.

0: Zeker zo'n 50 asielzoekers slapen vannacht in het Groningse Stadskanaal. Eerder stonden ze bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voor een dichte deur. Die zat vol en ze dreigden buiten te moeten slapen. Maar buurgemeente Stadskanaal heeft een slaapplek geregeld. Vanochtend worden ze weer naar Ter Apel gebracht. Mantelzorgers moeten meer geholpen worden. Dat zeggen onderzoekers die stellen dat mantelzorgers het steeds zwaarder hebben. In totaal geven bijna 6 miljoen Nederlanders mantelzorg en die zijn er vaak uren aan kwijt. De politiek moet in actie komen, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. In Engeland viert Aston Villa feest na het winnen van de Europa League. Aston won in de finale met 3-0 van het Duitse Freiburg. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de Engelse club weer een Europese prijs pakt. Ook dankzij de Nederlandse invaller Ian Maatsen. En op Netflix staat een trailer van een nieuwe documentaire over Michael Jackson. Die gaat over de beschuldigingen van kindermisbruik. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken, maar toch wordt er steeds over gepraat. De documentaire is over ongeveer 2 weken te zien. Dan nog het radioteam weer door Weer Online. Er is wat kans op nevel of mist. Overdag is het droog, vrij zonnig. Er staat dan weinig wind en het wordt maximaal 23 graden.
1: De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Straks weer vanaf 9 uur. Radio 10.

0: Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht. De politie is gebeld met een melding en neemt die serieus. 2 maanden geleden moest de school ook al dicht blijven, toen ging er een explosief af. Volgens de Telegraaf is de politie bij de school met speurhonden bezig. Nederlandse huiseigenaren staan er financieel slechter voor en de betalingsachterstanden op hypotheken lopen op. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 10% van de eigenaren te weinig geld heeft voor alle kosten. Dat is een nieuw record. Het gaat vooral om middeninkomens en jonge mensen. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is geen reddingsoperatie meer. Hij is zo lang kwijt dat er nu naar zijn lichaam wordt gezocht. Dat meldde de autoriteit op het eiland na medisch advies. Er wordt gezocht door speciale teams en speurhonden. En in Amerika gaat de Universiteit Harvard iets doen tegen de vele studenten die hoge cijfers halen. Vanaf nu mag een docent aan 1 op de 5 studenten het hoogste cijfer geven. Studenten zijn er boos over, maar de universiteit zegt dat er iets moet gebeuren. Vorig studiejaar had 2/3 topcijfers gehaald. Dan nog het radioteam weer door Weer Online. Er is kans op wat mist, het is droog en later wordt het ook nog eens vrij zonnig. De temperatuur loopt snel op vanmiddag. Het wordt uiteindelijk maximaal 23 graden.
1: De week van de nummer 1 hits met de nummer 1 hits top 500. Straks weer vanaf 9 uur. Radio 10.

0: 5 uur.
1: Het zorgsysteem is te afhankelijk geworden van mantelzorgers en dat fundament wankelt, zegt een belangenclub na onderzoek waarin staat dat steeds meer mantelzorgers het zwaar hebben. Er moeten meer professionals komen die het werk uit handen nemen, zegt Mantelzorg NL. Het had weinig geschild of Bolle Jos was opgepakt. Justitie was deze maand heel dicht bij de arrestatie van de meest gezochte drugscrimineel Jos Leijendekkers. De Telegraaf meldt dat speciale eenheden op een undercoverschip voor West-Afrika lagen te wachten na een tip. De operatie ging niet door omdat Bolle Jos maar bleef zitten waar hij zat. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben ruzie gemaakt over Iran. Ze hadden elkaar gebeld om te praten over een nieuw vredesvoorstel en dat gesprek liep volgens bronnen aan media niet bepaald soepel. Trump wil een militaire aanval uitstellen voor onderhandelingen. Netanyahu wil juist oorlog hervatten. En in Maastricht is een archeoloog opgepakt omdat hij resten van botten heeft verstopt. Hij ontdekte dit jaar botten die mogelijk van een belangrijke 17e-eeuwse Franse musketier zijn. Die overleed in Maastricht. De gemeente eist de botten nu op, maar de archeoloog wil meer erkenning. Dan nog het Radio 10 weer door Weer Online. Er is wel wat kans op mist, het is droog en later wordt het ook nog eens vrij zonnig. De temperatuur loopt dan ook snel op vanmiddag. Het wordt uiteindelijk maximaal 23 graden.
0: De week van de nummer 1 hits met de nummer 1 hits top 500. Straks weer vanaf 9 uur.

0: beginnen met Gordon en Vrouwtje op 10 en met George Michael en Queen zometeen. Maar eerst het nieuws van 6 uur. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht. Bij de politie is een verontrustend belletje binnengekomen en die melding wordt serieus genomen. 2 maanden geleden moest de school ook al dicht blijven. Toen ging er een explosief af. Volgens de Telegraaf is de politie bij de school nu met speurhonden bezig. De organisatie van het hulpconvooi aan Gaza is blij met de steun van het kabinet. Onder andere premier Jette reageert op social media kritisch op de behandeling van de ruim 400 opgepakte opvarenden door Israël. Op beeld is te zien hoe die worden toegetakeld. De activisten willen dat Nederland en Europa in actie komen tegen Israël. En huiseigenaren betalen hun hypotheek steeds slechter. Veel mensen staan er financieel minder goed voor en dus lopen betalingsachterstanden op. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 10% van de huiseigenaren te weinig binnenkrijgt voor alle kosten. En dat is een record. Het gaat vooral om middeninkomens en jonge mensen. En dan het radio en weer. Nog kans op mist nu. Verder droog en dat blijft ook zo. En het wordt zelfs zonnig en 18 tot 23 graden.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
3: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
2: Nu tot wel €600 extra korting op Turkije. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
4: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.

ook in die nummer 1 hits top 500 hè, van Radio 10. Straks vanaf 9 uur gaat de lijst verder. En de versie met George Michael, die hoorde je zojuist. Somebody to Love. Gordon en vrouwtje melden zich deze ochtend. Goedemorgen.

0: strompelend hier het pand binnen.
1: Quasimodo, schat.
0: Wat is er gebeurd, Colin?
1: Ja, ik ben van de week door mijn rug gegaan bij het verhuizen. En we hebben verkeerde beweging gemaakt. Nou, je kent het. Jij lag hier een paar weken geleden op je
0: Zeker, ja. Dat is echt heel irritant. Maar jij hebt je door een verhuizer flink onderhanden laten nemen,
1: ja,
0: zag
1: maar
0: ik.
1: Dat
0: laten masseren.
1: Heel lief bedoeld. Maar dat was heerlijk. En ik kon het daarna ook weer prima doen. Maar het heeft gewoon te maken met dat je mijn ruggenwervel, het S5-gewricht, dat is altijd een probleem geweest.
0: Het S5-gewricht.
1: Ja, dat weten mensen die rugproblemen hebben.
0: Heel technisch verhaal. Maar jij hebt er echt last van?
2: Ik zie nu de kop al voor me. Gordon heeft last van ruggengraat.
0: Dat is zo geestig.
1: Nou, dat is vol pagina's.
0: Ja. Maar verder.
1: Hij heeft er één.
0: Jij hebt geprobeerd om het op te lossen door naar een Thaise masseur te gaan.
1: Nee, luister. Een Thaise vrouwtje. En dat werd me aangeboden door mijn hulp in de huishouding. Die zegt, nou, ik heb zo'n goeie. Ik zeg, daar moet je heen. Ik zeg, dus, nou ja, ik was een beetje desperate. Mijn fysio was helemaal volgeboekt. Dus mocht er een chiropractor luisteren of een fysiotherapeut stuur een berichtje naar de Radio 10-app, want dan zou je me enorm helpen. Want ik sta helemaal scheef.
0: Je bent wanhopig.
1: De toren van Pisa ben ik. Maar luister, dus ik ga gisteren, en moet je voorstellen wat het is, ik ga dus op aanraden van mijn hulp, ga ik dus naar dat mevrouwtje. Kom je in een woonwijk in Loosdrecht? Dus ik dacht, nou,
0: waar zijn de rellen?
1: Waar zijn de rellen? Waar zijn de politiebusjes? Maar goed, er is zo'n heel pandje. En dan staat er ineens zo'n Thais vrouwtje in de deuropening.
0: Gewoon in een rijtjeshuis. Ja.
1: In klederdracht. En ik zeg, ben ik hier op het juiste adres? Ja, sabadee kaap. Kom kaap. Nou, die heeft me vervolgens helemaal uit elkaar getrokken. Want een Thaise massage, geloof me.
0: Dat is pittig hoor, hè.
1: Nou, ik was op een gegeven moment haar hele been kwijt. Ik weet niet waar ze die gestopt had. Maar het voelde niet prettig, kan ik je vertellen.
0: Maar het heeft niet geholpen dus. Want jij komt hier strompelend het pand binnen. Het is eigenlijk alleen maar erger geworden.
1: En ik heb toen in de Gouden Gids... Gouden Gids?
0: Gouden Gids. Welkom in 1980.
1: Nee, ja. Mensen vragen, hoe kom je? Dat moet je echt uitleggen.
0: Het was vroeger zo'n telefoongids voor bedrijven.
1: En maar luister, ik heb haar via Thais bezorgd.
0: Thais bezorgd?
1: Oké, dat gaat nergens heen, dit verhaal.
0: Goed, ben je fysiotherapeut? Zit je te luisteren in de buurt van Hilversum? Laat het even weten. Ja, straks feit of fabel, hè?
3: Ja,
1: waar gaat het over?
3: Het gaat over opgelicht worden voor 5000 euro door identiteitsfraude.
0: Oh, nou,
3: zo meteen het hele verhaal. Nou, maar eerst de Bengals bij Radio 10.

0: Calvin Harris samen met Sam Smith bij Radio 10 en Promises.
1: Feit of fabel?
2: Elke dag een verhaal dat een feit of een fabel is. Je kunt meedoen door een appje te sturen naar Radio 10. En dan kun je de doppen drinkfles winnen. Mits je natuurlijk raadt of het antwoord of het verhaal van Jan-Paul waar of niet waar is. Ja. Jan-Paul, het gaat over een identiteitsfraude.
0: Ja, opgelicht worden voor €5.000. Nou ja, je kunt tegenwoordig, het geldt voor iedereen, wij allemaal, kunnen op allerlei manieren worden opgelicht. Met AI gaat het allemaal steeds verder, maar het gebeurt ook nog steeds via WhatsApp. Het was zo 2 jaar geleden, toen kreeg mijn moeder een appje van een onbekend nummer. En daar stond op een gegeven moment: hoi ma, dit is mijn nieuwe nummer. Je kunt deze opslaan en het oude nummer weggooien. Groetjes, je zoon. Nou, was natuurlijk niet van mij. Maar goed, mijn moeder, schat van een mens, inmiddels een beetje op leeftijd, die neemt dit aan voor waarheid en doet dat dus letterlijk. Dus dat nieuwe nummer staat in haar telefoon onder mijn naam. En ze krijgt op een gegeven moment niet lang daarna nog een appje van mij, tussen haakjes, met erin de tekst. Mam, ik moet dringend een schuld afbetalen van €5.000. Ik heb het niet op mijn rekening staan. Zou jij dit kunnen overmaken naar dit rekeningnummer, nummer erbij, dan is dat afbetaald. Ik betaal je dan later terug. Alsjeblieft, het is heel dringend. Nou, dat klinkt natuurlijk wel even als een heftig appje. Mijn moeder, schat van een mens, gelooft elk woord. Ze probeert op mij nog te bellen natuurlijk, maar het is het nummer van de oplichter, dus dat lukt niet. Uiteindelijk maakt ze dat bedrag dus over.
2: Nee.
0: En ze kwam er uiteindelijk achter dat ze erin was getrapt, toen de bank op een gegeven moment opbelde en vroeg naar die transactie, weet je wel, want er ging er vanwege het specifieke rekeningnummer en het hoge bedrag ergens een rood vlaggetje op. Dus vervolgens heeft mijn moeder via mijn vrouw mij kunnen bereiken en kon er dus achterkomen dat het dus allemaal volledig onzin was en dat ze was opgelicht.
2: Okay.
0: Maar het kon worden teruggedraaid dankzij die bank. Maar zo bleek wel weer hoe makkelijk je kan worden opgelicht voor in dit geval €5.000.
1: Feit of fabel?
3: Is dit het verhaal van Jan-Paul een feit of een fabel? Ja, je kunt meegokken. Stuur een berichtje via de app van Radio 10 of bel 0909-310-10.
0: Ja, als je het goed hebt, dan
3: win je de Radio 10 dopperdrinkfles.
0: Ja, die hebben we natuurlijk. Ja. Je hoort zo of het waar of niet is, maar hier zijn de 4 Tops eerst. Reach out, I'll be there.

0: En is inderdaad de sunrise, want het zonnetje laat zich al langzaam zien, hè, zo rond de tijdstip. Vijf minuten voor 6:30.
1: Ja.
0: En je hoort de sunrise dus.
2: Feit.
3: Ja, Jan-Paul, jij vertelde net een verhaal dat je moeder is opgelicht door te doen alsof jij dus een nieuw telefoonnummer zou hebben. Hè, van haar zoon kreeg ze een berichtje.
0: Dat deed de oplichter, ja.
3: En vervolgens heeft ze ook nog eens een keer 5000 euro overgemaakt. Ja. Is dit verhaal een feit of een fabel? Wat denk jij, Gordon?
1: Ik denk dat het waar is. Ja, ik hoor het heel vaak om me heen. Ik heb het zelf ook een keer meegemaakt. En toen ik uiteindelijk een hele leuke vakantie gehad in Nigeria.
3: Ik geloof dit meteen.
1: Hannelore.
4: Ik denk dat het een fabel is. Want ik geloof niet dat een bank alarm slaat vanwege 5000 euro. En dan zeker ook niet dat ze het terugbetalen.
1: Ja, zeker.
4: Ja? Ja. Nou, ik ken ook mensen die voor veel meer geld zijn opgelicht. En de bank liet niks van zich horen.
1: Ja. Ja.
4: En die zijn dat geld gewoon kwijt.
1: Hele
4: en dat,
1: slechte
4: was,
1: bank.
4: Dat was in totaal 30.000 euro.
1: Oh.
4: Dus,
3: Jij, ik denk ook dat het een fabel is. En dat komt omdat ik denk dat jij dit verhaal ergens gelezen hebt. En daardoor hebt gedacht, nou, dit is wel goed om dit even aan de kaak te stellen.
0: Oh ja.
3: En ik ga dat gewoon doen alsof dat mijn moeder is waarbij dat gebeurt. Dus ik denk dat het een fabel is. Maar Rilana, goedemorgen.
5: Hi, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Wat een lekker vrolijke. Die heeft er helemaal zin in.
1: Jij hebt het ook zelf meegemaakt, lezen we hier.
5: Ja, nou, dat was zo grappig. Ik krijg een appie op mijn telefoon. Van, hoi man, dit is mijn nieuwe nummer. Mijn telefoon is gecrashed. Ja. En nu heb ik ook wat weinig geld. Maar mijn zoon die zat naast me op de bank. Een film te kijken.
1: Wat een hufte.
3: Wat heb jij toen gedaan, Rilana?
5: Nou, gewoon eigenlijk het spelletje mee gaan zitten spelen. Oh, wat erg.
1: En
5: toen kreeg ik natuurlijk allerlei vragen of ik geld over wou maken. En dat ik geschreven van, ja, dat is goed hoor, doe ik.
1: Ja.
5: Nou ja, dan krijg je verhalen terug. Heb je het wel gedaan? Want ik geloof het niet. En maak een screenshot.
3: Dus je bent er helemaal in meegegaan om maar een beetje het spelletje mee te spelen.
1: Maar we gaan het verhaal horen van Jan-Paul.
5: Ik niet.
0: Ja, Rilana is een ervaringsdeskundige. Maar is het verhaal wat ik zojuist heb verteld waar of niet?
1: Ja.
5: Ja, dat vind ik wel. Ja, want de banken die doen dat ook nog wel hoor, bij mensen met bepaalde
1: leeftijden.
0: Rilana,
1: je
0: hebt het maar gelijk.
1: Het is waar. Klopt.
3: Het is waar.
0: Het
3: is waar.
0: Ja, het klinkt heel leuk, maar het is natuurlijk helemaal niet leuk als je iets meemaakt.
3: Helemaal niet.
0: Het is ook wel een soort van reality check, dus hou er rekening mee. Ook zeker de mensen van een bepaalde leeftijd, mijn moeder, en verder kijken geen mensen aan in de studio. Hou er rekening mee, het kan gebeuren.
1: Hey, Rilana, we gaan 5000 euro overmaken naar jouw rekening.
3: En een Radio 10 op een drinkfles. Gefeliciteerd, Rilana.
1: Dankjewel voor het meespelen. Straks het nieuws met Hannelore, wat zit daarin?
4: Nog even, en we worden allemaal 10 jaar jonger. Hoe? Dat hoor je zo.
1: Oh?

0: jaar ooit de nummer 1 van Nederland. Deze week op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Straks vanaf 9 uur op Radio 10. Check radio10.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ja!

0: 2 gratis. En AH Barbecue Vlees, Vis, Kip en AH Terra Barbecue 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl.
7: Griffon Polymax, voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
8: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
9: Hey, ik kan niet werken vandaag.
10: Hoezo?
9: Sorry, het is WK.
11: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
13: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Chantel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino-prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
9: Radio 10 en de grootste hits aller tijden. Zometeen Toto en Cheryl komt eraan. En eerst Gordon.
10: Ja, het Radio 10 weer zo om 3 minuten over 6:30. In de ochtend kans op mist. Verder is het droog en dat blijft zo. Het wordt zonnig en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het liefst 18 tot 23 graden. En zondag wordt het 30 graden.
11: Ja, gekke woorden.
10: Het verkeer, vrouw.
11: Ja, het Radio 10 verkeer. Er zijn 13 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Leenderheide en De Hoog 12 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Kerkdriel 13 minuten. En de A15 Gorkum-Ridderkerk. Voor Hardingsveld, Giessendam 20 minuten.
9: Sterk als je erin staat, 4 minuten over 6:30. Gordon en Vrouwtje op 10 en Hannelore met het nieuws.
12: Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht vanwege een dreiging. De politie kreeg erover een melding, zegt de Telegraaf. 2 maanden geleden was de school ook al een dag dicht. Toen ontplofte er inderdaad een explosief.
11: Ik vind dat zo triest op een school.
10: Ja,
11: gewoon met kinderen. Ja.
10: Ja,
11: man.
10: Maar het is sowieso een heel triest verhaal. Ja.
12: Wie zijn de grote winnaars geworden van de Musical Awards? Nou, Aletta the Musical, Stoornis of My Life en Hadestown. Die wonnen allemaal 4 juryprijzen. De publieksprijs voor de beste musical ging naar 40-45. De publieksprijs voor beste familiemusical die ging naar Mees Kees, de Hustle Race.
11: Ja, ik heb Stoornis of My Life gezien. Dat is de musical van Alex Klaassen. Ja, ik vond dat een fantastische musical. Omdat het toch een soort... Ja, het is een soort anti-musical, zeg maar. Het gaat over... Het is een ode aan de musicals. En hij schrijft ook echt over... Hij vertelt over een jongen die autistisch is. Hè, tenminste, zijn broer, daar gaat het over. En het gaat... Het is zo anders dan je kent bij musicals. Oh, als je nog de kans krijgt om die show te kijken. Wat is die man getalenteerd, hè, Alex Klaassen?
10: Fantastisch.
11: Ja, ik vond het echt een fantastische avond.
12: Nou, mijn man en oudste dochter zijn naar Hadestown geweest. En die kwamen echt luidzingend terug.
11: Oh ja, ook zo leuk.
12: Een week lang.
11: Ja, dus terecht
10: super
11: winnaars.
10: Leuk. Ja. Leuk. Ja.
11: Leuk.
12: En zakenvrouw Nina Storms, vroeger bekend als Nina Brink. Je kent haar nog, met de duimpjes. Ze gaat ervoor zorgen dat ze straks 10 jaar jonger kunnen worden. Ze wil een nieuwe stamceltherapie van biotechbedrijf Novagen Group binnenkort ook in Europa gaan aanbieden. Gaat allemaal gebeuren op de techcampus in Eindhoven waarschijnlijk. Hoe werkt dat? Nou, bij een behandeling worden je lichaam zijn eigen stamcellen gebruikt. En dat zou je lichaam biologisch 10 tot misschien wel 15 jaar jonger maken. En het zou ook kunnen helpen bij ziektes zoals ALS en auto-immuunziekten. Gaat wel heel veel geld kosten natuurlijk, maar wie weet. En er komt een stichting die alleen kinderen zal gaan behandelen.
10: Ja, het is al vrij lang bezig. In Zuid-Amerika doen ze van die therapieën. Ik heb er eens over na zitten denken, want dat heeft te maken met een verjongingskuur. Maar het was inderdaad heel prijzig.
12: Ja, en dit is echt ook om immuunziekten te kunnen genezen. Ja. Zij heeft zelf ook zo'n ziekte, dat wist ik niet.
10: Nou, ik kwam er laatst tegen, maar ze heeft het middeltje zelf niet gebruikt, volgens mij.
12: Nee? Nou ja, misschien gaat ze dat nog doen dan. Ja. En deze therapie komt dan uit Shanghai. Maar ja, ja, wie weet is dit wel een oplossing. Het zou natuurlijk fantastisch zijn.
11: Fantastisch zijn dat dat werkt voor ziekte.
12: En dat het dan minder duur wordt. Wat
10: zou jij nog,
12: nog
10: instappen bij Nina Brink?
12: Ja, weet je.
10: World Online.
12: Ja, ik weet het niet. Als het om zoiets belangrijks gaat als je gezondheid.
11: Ja, dat is wel belangrijk. Zometeen hoor je wat je gisteravond hebt gemist op tv. Met daarin een mini-datalek met telefoonnummers van heel veel BN'ers.
9: Oh, ook die van jullie?
11: Ja.
9: Oh, nou, zometeen.

0: Radio 10 en Cyril Stumbling In was dat. Ja, mocht je gisteravond van alles hebben gemist op televisie, gelukkig is er Hannelore. Praat er even bij. Wat hebben we gemist?
1: Stumbling In, heb je het over mij?
0: Ja, je net de studio binnengerold.
2: Strompelt weer naar binnen.
1: Oh, mijn god. Hey, wel even bedanken al die mensen die tips geven voor chiropractors en...
3: Ja, zeker. Die stromen lekker binnen.
1: Ja, van de rug. Ja,
3: Hannelore, TV van gisteren.
4: Ja, wat als iemand nee zegt bij het altaar? Nou, dat heeft elke kijker van Married at First Sight zich wel eens afgevraagd. Sandra deed dat en ze kreeg veel kritiek en ook haatreacties over zich heen. Gisteren vertelde ze bij RTL Tonight of ze deze reacties had verwacht.
5: Nee, absoluut niet.
0: Heb je er rekening mee gehouden op een of andere manier?
5: Ja, kijk, ik weet dat ik geen populaire keuze heb gemaakt daar. Hè. Dus dat ik had wel verwacht dat er wel het een en ander over gevonden werd. En dat is natuurlijk ook goed, hè, dat mag. Dat zal ook de laatste zijn die daar wat van vindt. En ook haatreacties, maar dat het zo bijna unaniem... online is geweest, dat had ik niet kunnen bedenken. Ja, want, zeker.
3: Je zou toch wel verwachten in deze tijd dat een vrouw gewoon nee mag zeggen als ze voelt nee.
1: Ja, wij kunnen helemaal losgaan hierover, want wij hebben alle twee nee gezegd in zo'n programma.
3: Ja, klopt. Nou ja, ik stond niet op het altaar dan, maar ja.
4: En maar haatreacties zijn natuurlijk nooit oké. Maar ik denk in dit geval, als je meedoet aan zo'n programma, je zegt ik wil openstaan voor de liefde, het uiterlijk maakt me niet uit, ik ga voor een iets oudere man. Ja, nee. Sta je daar ten koste van die man, terwijl dat hele tv-programma...
3: Ten koste van die man, is toch gewoon een volwassen man?
1: Hij doet toch ook mee in het programma. Hij weet dat hij
4: het zo pijnlijk. Tuurlijk, je moet je grenzen aangeven, maar dat had ze veel eerder moeten doen.
3: Nee, ik ben het niet met je eens, want ze heeft als heel duidelijk, als no-go, echt no-go, heeft ze gezegd, ik wil iemand die niet kaal is en die niet wat ouder is. En wat krijgt ze? Een wat oudere man die kaal is. Ja. Die hartstikke leuk is waarschijnlijk, daar gaat het niet om. Maar ze heeft echt duidelijk gezegd, dat is een no-go voor mij.
1: En je gaat geen ja zeggen tegen iets wat je niet voelt of wat je niet kan.
3: Maar dat is ook juist in deze tijd. Van
4: het hele programma is dat je nog niet kan voelen. Dat je iemand gaat leren kennen.
3: Nou, maar niet als je aangeeft, dat is een no-go. Want je mag toch wel een no-go hebben en dan alsnog openstaan voor andere soortige mannen.
1: Ik heb het echt meegemaakt. Ik kon geen ja zeggen tegen iemand die ik op zich heel aardig vond, maar niet aantrekkelijk. Ik vond het gewoon hartstikke leuk om dat programma te doen, maar ik had echt zoiets van nee. Dus ik begreep haar. En ik heb ook al zoveel shit over me heen gekregen. Ik was een landverrader. Ik had kijkersbedrog gehad. Ik gedaan en wat weet ik wat.
4: Dat is natuurlijk nooit oké. Het is nooit oké om shit over je heen te krijgen. Maar in dit geval, als je meedoet aan zo'n programma, kom op. Je weet dat er iemand kan staan waarvan je niet op het eerste gezicht denkt, oh, lekker. Nee.
1: Oké, we zijn het niet eens.
3: We zijn het niet eens. We agree to disagree.
1: We agree to disagree.
4: Hanneke Groenteman dan. Die heeft een mini datalek veroorzaakt in een groepsapp. Ze had iedereen die ze lief heeft toegevoegd aan een groep om te laten weten dat ze was verhuisd. En Eva Jinek zat er ook bij, vertelde ze gisteren aan Hanneke zelf.
6: En toen ontdekte ik dat ik niet zomaar een van de mensen was die naartoe was. Ongeveer honderden mensen zijn naartoe gevraagd. 191 om precies te zijn. Iedere BN'er in Nederland zat in die groep. Werkelijk iedereen die je maar kan
7: verzinnen. Dit is de opening van je programma om mij als idioot
6: neer te zetten. Ik voelde me heel erg welkom. Maar
7: je bent welkom.
6: Ik vroeg me af hoe dit zo gekomen was.
4: Hanneke wist het dus niet en ze schaamt zich enorm.
1: Ik heb het gewoon geblokkeerd. Hè, dat mensen mij niet toe konden voegen in groepsapps. Ik ben ook uit die app van Radio 10 gestopt.
3: Dat collegiaal. Jij weet ook nooit als er iets gebeurt hier in het bedrijf.
1: Ja, maar kom op. Ik heb zo'n pesthekel aan groepsapps. Hou op.
3: Maar volgens mij heeft iedereen dat wel een beetje. Want ik bedoel, je moet er... Maar het hoort ook een beetje bij, bij het werk en zo. Maar goed, in deze situatie, ik vond dit wel ook heel aandoenlijk, toch? Ja, dat heeft ze niet expres gedaan.
1: Ja, het is wel een teken dat ik er niet bij zat.
4: Ja, maar in feite, je telefoonnummer ligt wel even op straat natuurlijk.
3: Ja, zeker. Maar goed, het is niet bewust gedaan.
0: Jullie zaten niet in die groepsapp, voor de duidelijkheid.
1: Nee, en nog een bericht over onze koning.
4: Ja, want hoeveel drinkt hij nou eigenlijk? En wat drinkt hij precies? Dat vroegen de mannen van VI zich gisteren af. Aanleiding was het moment dat Willem-Alexander tijdens de Olympische Spelen werd weggetrokken bij een interview, nadat hij wat aangeschoten oogde.
8: Nou, ik heb de indruk dat de koning zijn excuus aan moet bieden, en dat doet hij nog vaker dan ik. Dat hij er anders weer van moed in drinkt.
9: Ja,
8: en dan komt hij er niet meer uit, hè?
9: Ja, maar die zal thuis toch wel aardig aan de...
0: Ja, denk je?
9: Ja, dat denk ik wel.
0: Neemt hij fel in, denk je, Willem-Alexander? Ja, het is wel een drinken.
8: Die zit s'avonds bij het open haven de hele avond te lurken.
0: Ja, kopstootjes ook, kopstootjes.
9: Als hij een beetje zijn omvang ziet, dan denk ik, die lussen wel.
0: Klein je neventje erbij ook, of niet? Ja,
9: kopstootje.
8: Kopstootje, ja.
0: Ja?
8: Ja.
1: Nou ja, ik heb gehoord dat ons koningspaar echt enorme liefhebbers zijn. Of een drankje.
3: Ja, is dat zo?
1: Nou ja, goed, het is toch helemaal leuk. Het is hun ding.
3: Ja, het is hun eigen leven.
0: Jij hebt ze wel eens ontmoet.
1: Ja, koningsjob. Nou ja, Maxima nog nooit, maar ik heb...
3: Ik zou juist denken dat het de Maxima heel gezond zou leven.
1: Nee hoor, nee. Oh, roken als een ketterig.
0: Oh?
1: Ja, schat.
3: Ja, ik ben in shock.
1: Ik ken geheimen die jullie niet kennen.
0: Oh. Je leert ze kennen op deze manier.

0: altijd never throw your slip away.
1: Ja, ook waar.
2: Maar dat ben
1: waar.
2: Jij.
1: Hey, Radio 10 support Alp Duzes met een veiling. Radio10.nl/doneer. En zometeen ga jij iets heel bijzonders toevoegen aan die veiling.
0: Dus als je echt iets unieks van mij wil hebben,

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positief.

0: de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
1: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
10: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
11: Yes, hij doet het.
12: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Oh ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
14: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
15: Mei maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl.

0: Good Snacks 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Goedemorgen, Gordon Lefgaardje op Radio 10. Ja, wat gaat Gordon toevoegen aan de Radio 10-veiling voor Alpe d'Huez? Dat hoor je zo. Maar eerst het nieuws van 7 uur. Hannelore, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Tientallen asielzoekers zijn gisteravond laat naar een noodopvang in Stadskanaal gebracht. Omdat er geen plek meer was voor ze in Ter Apel. Ze hebben geslapen in het pand van een sociale werkplaats en gaan straks weer terug naar Ter Apel. De baas van het COA zegt dat er nu 500 plekken nodig zijn om de situatie daar weer normaal te krijgen. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht na een dreiging. De politie doet onderzoek naar vanwege een telefonische melding, maar zegt nog niet wat er precies aan de hand is, meldt de Telegraaf. Vorige maand was de school ook al een dag gesloten. Daarna ontplofte er een explosief. En justitie had deze maand bijna topcrimineel Bolle Jos gearresteerd. Speciale politieeenheden lagen voor de kust van West-Afrika voor een geheime actie midden op zee, meldt de Telegraaf. Maar de arrestatie ging op het laatste moment niet door. De reden daarvoor is niet duidelijk. En dan het Radio 10 weer. Droog, vrij zonnig en maximaal 23 graden.
6: Lekker zeg. En er is ook verkeer.
7: Het Radio 10 verkeer. Er zijn 16 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Geldermals en Everdingen 25 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp 26 minuten door een ongeval. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Klaverpolder 23 minuten.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
9: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
10: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
9: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
10: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
14: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: De week van de nummer 1 hits met de nummer 1 hits top 500. Straks weer vanaf 9 uur.

0: over zeven luisteren naar de leukste ochtendshow hier van Nederland. Vinden wij zelf, hè? Hey, donderdag.
1: Wij van WC1.
0: Ja, ja, ja, ja. Donderdag 4 juni gaan 5000 deelnemers de berg op om geld op te halen voor het goede doel tijdens de Alpe d'Huez. Samen met jou zijn we al een maand bezig om geld op te halen voor het goede doel. En het team van Paul in het bijzondere, die wij steunen. En vanmiddag gaat Gijs Staverman ook in actie komen.
1: Ja, heel leuk. Hij gaat tijdens de uitzending fietsen op een home trainer. En jij bepaalt voor hoe lang. Voor elke 10 euro die wordt gedoneerd, fietst Gijs namelijk een minuut langer. En doneren voor het goede doel en om Gijs dus langer te laten fietsen, kan via radio10.nl/doneer. En op dit moment is er 300 euro opgehaald. Dat betekent dat Gijs 30 minuten moet fietsen. Maar ja, dat kan natuurlijk veel langer. We moeten Gijs even lekker lang op die fiets laten zitten.
0: Zal ik hem even een streek leveren?
1: Oh, wat dan?
0: Ik ga gewoon een uur lang geld geven. Ja,
2: Een uur, dus 600 euro erbovenop.
0: Ik laat 600 euro. Ga ik doneren aan het goede doel. Gijs, als je luistert, jammer joh. Dan laat hij die dik even zweten.
1: Oh, dan moet hij een heel uur die show presenteren.
2: Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk.
1: Ja, Gijs is blij met je, Gordon.
0: Ja, dat kan mij
1: schelen. Voor het goede doel is het wel fantastisch.
2: Nou, inderdaad. Ja. Radio10.nl/doneer. En ja, jij gaat zo meteen een item toevoegen aan de veiling.
0: Ja, heel spannend.
1: Zo meteen. Ja, leuk item.
0: Heel uniek.
2: Eerst Nick Kamen bij Radio 10.

0: noem maar altijd Vanessa Grabbelton. Vanessa Carlton.
1: Lekker liedje.
0: Op Radio 10 met 1000 Miles.
2: Aldu 6, veiling.
1: De hele maand mei komen op radio10.nl/doneer geweldige veiling items voorbij. En Gordon, jij hebt een nieuw veiling item. Je gaat dat zo meteen online zetten.
0: Ja, het is een heel bijzonder iets. Het is een gedragen jasje van een van mijn hoogtepunten als zanger.
1: Oh, ja. Dat is zo meteen. Ja, we doen dit allemaal om geld op te halen voor het team Alp d'Yvette. De man van Yvette, Paul, verloor dus een jaar geleden zijn vrouw aan kanker. En om deze ziekte zo snel mogelijk de wereld uit te werken, dat willen we het liefst allemaal. Halen we geld op. We willen veel geld. Samen met hem en 5000 anderen halen we dus dat geld op die berg gaan beklimmen. Wij gaan ook de berg beklimmen, Hannelore en ik. We gaan met z'n allen naar Frankrijk. En je kan meedoen met deze actie. Bieden op veiling items. En Gordon, jij hebt dus een geweldig jasje.
0: Ja, wat jij gaat aanbieden. Hij hangt hier in de studio. En ik moet zeggen, ik krijg altijd een beetje een warm gevoel. Hij heeft heel lang opgeborgen gezeten. Ik heb hem hier. Ik laat hem even zien op camera voor de mensen die live meekijken. Het is een oranje paillettenjasje.
1: Gedragen. Niet zomaar een jasje, dit is echt speciaal.
0: Ja, het is echt heel bijzonder. En mijn styliste gaat even uitleggen, Hanna Suurland, waarom dat jasje zo bijzonder is.
3: Het bijzondere aan deze paillet is dat hij een beetje een doorschijnend effect heeft. Een beetje glazig, waardoor hij een bijzondere glans heeft. Andere glans dan de standaard paillet. Dat vonden wij toen echt chic en ook uniek, zeker in die tijd.
0: Ja, het doet me eigenlijk wel een beetje pijn. Hij is oranje, dus het WK komt eraan. Dus denk je van, het is maat 54.
1: Waar heb je hem gedragen?
0: Bij de Toppers. Mijn laatste concert bij de Toppers in 2011.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dat is ook weer zo lang geleden, jongens. Echt niet te geloven.
1: Laatste concert, en wat heb je
0: hij
1: allemaal...
0: Hij is nog mooi, hè?
1: Ja, hij is niet prachtig. Normaal mooi. Hij is echt prachtig. Het is een hele mooie, een mooie snit ook. En ja. Kun je vertellen, wat heb je allemaal gedaan in dat jasje? Heb je er extra, zit er angstzweet in?
0: Nou, daar hebben we heel veel toneelknechtjes op hun knieën gelegen. Nee, om mij in het jasje te helpen.
1: Oh. Kijk, dit soort details willen we weten. Dus als jij dit jasje koopt, dan weet je van nou... Nee.

0: is een heel duur jasje geweest. Hè? Dus daar moet echt wel flink wat opbrengen. Maar je kan dus nu bieden. Ga naar de site radio10.nl/doneren. Ja. En bied op dit jasje.
1: Bied mee op dit jasje. Mooi jasje hoor. Prachtig. Ja.
2: Ja. Hey, want je zit voor het WK voetbal ideaal.
0: Ja, toch?
1: Ja.
2: Radio10.nl/doneren. Daar staat hij nu op. En

0: toch zie je die iconische DeLorean toch weer voor je, als je dit liedje hoort. Uit die bekende film.
1: Ja, Back to the Future.
0: Back to the Future, ja, ja. Natuurlijk. Huey Lewis en de nieuws bij Radio 10.
2: Ja, zo meteen het nieuws met Hannelore. Wat viel jou allemaal op?
3: Nou, ik heb slecht nieuws voor iedereen die heel slank of heel gespierd is.
1: Oh?
3: Ja.
0: Wat dan?
3: Goed nieuws voor alle gespierde spijkers, juist.
4: Zometeen bij Gordon en Vrouwkje.

0: ooit de nummer 1 van Nederland. Deze week op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Straks vanaf 9 uur op Radio 10. Check radio10.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterren-slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: Nu bij Vibra, alles reinigen voor maar €1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
7: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
12: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
14: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
15: Bekijk nu de collectie van K-Smith tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmith.nl.
14: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
16: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakspannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
17: Oh, nu al zin in zaterdag.
16: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
18: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
19: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
20: Dat wordt genieten.
18: Ja, dus.
21: Aldi. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
22: Goedemorgen, het is precies 7:30, Radio 10. En wat goed dat je er gewoon bij bent op deze donderdagochtend. Maar wat voor donderdag gaat het worden vandaag, Gordon?
23: Ja, het Radio 10 weer. Het is vandaag droog en vrij zonnig. Er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden vandaag.
24: Het Radio 10 verkeer, er zijn 28 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A1 Amersfoort, Amsterdam-Amersfoort tussen Amersfoort-Noord en Hoevelaken, 22 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Deil en Everdingen, 26 minuten. En de A7 Bremen-Westerbroek tussen Hogezand en Westerbroek, 23 minuten.
22: Sterkt als je erin staat, Gordon en Vrouwtje en ochtendshow van Radio 10. Hannelore, wat viel je op in het nieuws?
25: Bolle Jos is maar net ontsnapt aan zijn arrestatie. Agenten stonden klaar om hem op zee voor de kust van West-Afrika op te pakken, maar de actie ging volgens de Telegraaf op het allerlaatste moment niet door. Waarom is niet bekend. Die Nederlandse Special Forces hadden in het diepste geheim getraind voor deze actie. Het was de bedoeling om op volle zee, buiten territoriale wateren, hem te overmeesteren op het moment dat hij per boot van Sierra Leone naar Liberia zou varen. Maar hij ging blijkbaar niet het schip in.
24: Ik had echt geen idee dat dit zo'n heftige, voorbereide... Als je dat artikel ook leest...
23: Nou
24: ja, ik snap het gewoon op een gegeven moment niet meer. Wat daar allemaal bij betrokken is. Met Femke Halsema en dingen, voorbereiding. Wat een operatie.
23: Hoe kun je Bolle Jos nou missen? Ik bedoel, die zie je van 10 kilometer afstand er nog aankomen.
25: Nou ja, Liberia doet steeds, Sierra Leone doet steeds alsof ze hem... ze ontkennen dat hij er is. Journalisten die erover schrijven, die worden bedreigd. Het is echt heel heftig.
24: Terwijl
25: hij gaat ook echt die activiteiten doorzet vanuit dat land in Nederland.
23: Ja. Hij gaat met die dochter van die president.
25: Ja, bizar.
23: Het is toch niet te geloven.
24: Dus dat heeft dus ook allemaal politieke dingen die ermee te maken hebben.
23: Ik vind het wel een leuke naam trouwens, Bolle Jos. Ik zou mijn kind zo noemen.
25: Ik denk niet dat hij er zelf blij mee is met die bijnaam.
23: Dat is ook op je geboortekaartje.
24: En die komt lekker het leven in dan al.
25: Ja.
24: Goeie start.
25: Kijk uit voor nootjes van de Aldi en de Albert Heijn. Het gaat om de ongezouten cashewnoten van de Aldi en de pinda's extra groot gezouten van de Albert Heijn. Want die kunnen verwondingen veroorzaken, zeggen de supermarkten. Er kunnen metaaldeeltjes in zitten. Je krijgt je geld terug als je het terugbrengt.
23: Nou wat? Ja, wat is dit nou weer voor verhaal?
24: Ik ben de laatste tijd heel erg van de noten.
25: Nou ja, kijk uit dus.
24: Gek op noten.
23: Ja, karrelnoten.
25: Goed nieuws, je hoeft niet heel gespierd of heel erg dun te zijn om sexy te worden gevonden. Terwijl je dat wel vaak ziet op social media. We vinden het juist mooi als iemand er gezond en natuurlijk uitziet.
23: Ja.
25: Dat blijkt uit een nieuw Brits onderzoek. Vrouwen vinden het sexy als een man een atletisch postuur heeft, maar een flinke buik, oftewel de dead bod, dat vinden we wel iets minder aantrekkelijk nu. En mannen die vallen juist steeds vaker op vollere vrouwelijke vormen. Curves dus.
23: Ja. Nou, dan vallen we buiten de boot op dit moment.
25: En niet te hard trainen, Gordon. Voor de mensen,
24: maar dit is toch niet nieuw of zo? Dit is toch wel...
25: Nou, dit is wel nieuw. Voorheen was de dead bod populair. Wilden we vrouwen een beetje vlees eraan. Maar nu gaan we toch meer voor een atletische figuur.
24: Ja. Bij vrouwen, dat is toch wel al bekend. Dat
25: ik
24: mannen.
25: Op social media zie je dat in vrouwen.
23: Ik vind op die mens held cover, ik moet er even aan... Ik ga iedereen vast waarschuwen. Tuurlijk, ik ga voor dat wasbordje. Maar ik wil gewoon een gespierd lijf.
24: Je bent je
23: maar
24: nu al in het eind.
23: Nee. Ik vind het niet mooi. Nee, met alle respect, Calvin. Dat paste niet bij zijn gezicht, dat lichaam. Het leek
24: precies
23: wel AI. En dat wil ik niet.
24: Ja, maar die is natuurlijk ook wel echt jonger. Wel een stuk jonger. Ja,
23: maar ik vond het niet echt mooi. Heel
24: maar gaan
23: eerlijk.
24: We Gordon zien echt met een blokjesbuik? Ja, wat gaan we zien?
23: Ja, dat gaat echt gebeuren.
24: Ja?
23: Ja.
25: Ja, maar ik zag je laatst al met zo'n shirt op Instagram, volgens mij. Waarom
24: dat zo gespierd was. Dat dacht ik al. Ja.
25: Het wordt echt.
23: Het wordt echt. Ja, okay. Ik heb nog 2 maanden de tijd. Oh mijn god. Sta me bij. Sta me bij.
22: Man, I feel like a woman. Daarover gesproken.
25: Oh ja.
22: Slaai op 1 met 10.
26: Radio 10. Let's go, girls.

0: vind dat dat blafje zo leuk. Dat wat ze doet in het liedje. Heerlijk. Shania. Misschien ga je het vandaag wel merken op je bankrekening. Het is de tijd dat voor veel mensen het vakantiegeld wordt gestort. Maar wat ga je ermee doen?
1: Ja, want dat onderzoek blijkt namelijk dat meer dan 30% van alle Nederlanders het vakantiegeld echt helemaal gebruikt voor vakantie of reizen. Bijna 70% geeft dus minstens een deel van hun vakantiegeld ergens anders aan uit en zet het bijvoorbeeld op een spaarrekening.
0: Ja, gebruik jij vakantiegeld echt voor een vakantie of geef je het ergens anders aan uit? Ik ben heel benieuwd. Stuur het in via de app van Radio 10 of bel 0909 310-10. Heb jij eigenlijk ooit wel eens vakantiegeld gekregen, Gordon?
1: Nee, ik ben nog nooit in loondienst geweest. Tenminste, niet dat ik me kan herinneren. Ik ben al zo lang zelfstandig.
0: Ja, nee. Dus het principe vakantiegeld... Dat,
1: nou, ik kan me wel voorstellen...
0: Oh, jouw geld is eigenlijk vakantiegeld.
1: Ja, dat is mijn hele leven één grote vakantie. Nee, maar ik kan me wel voorstellen als je het binnenkrijgt... dat is toch altijd wel een lekkere vette bonus.
0: Ja, zeker.
1: En dat je dan wel besluit om het apart te zetten op een spaarrekening.
0: Nou, dat begrijp ik heel goed.
1: Ja, iets wat ik nooit gedaan heb, zeg maar.
0: Of dat je iets anders ermee gaat doen. Bijvoorbeeld een stukje van je verbouwing gaat beginnen. Of ik ga bijvoorbeeld mijn tuinhekken laten schilderen.
1: Oh, wat?
0: Nou, dat is best een uitgave.
1: Nou, en hoe heet het? Hannelore heeft het uitgegeven van een verbouwing. En die verbouwing is goed gelukt, zo te zeggen.
0: Van de voorgevel. Dank je. Ja, wat ga jij doen met je vakantiegeld? Heb jij al plannen?
1: Ja, laat het
0: ga
1: weten.
0: Je iets boeken? Stuur het in via de Radio 10 app of bel 09 09 300 1010.
2: Ja, wat doe jij met vakantiegeld?
1: Het is 9 minuten over 7:30.
2: Hè? Dat klopt inderdaad, ja.
1: Welcome to my world.

0: En dat is heel toepasselijk gezien het einde van deze maand. De dag waarop misschien wel mensen het vakantiegeld krijgen.
1: Ja, zeker. Wat ga je ermee doen? Geef je het inderdaad uit aan een reis? Dat zou kunnen. Of misschien iets anders?
2: Ja, nou, heel veel mensen reageren er ook op. Hein bijvoorbeeld, die gaat over 2 weken op vakantie, maar we weten nog niet waarheen. Waarschijnlijk Malediven of Mauritius. Nou, dat is een behoorlijke bonus.
1: Nou,
2: leuk voor je.
1: Dat is een flinke trip. Ja. Ja, en Kim zegt, ik heb het al uitgegeven. Ik heb namelijk een nieuwe bank gekocht, een nieuw aquarium en een nieuwe auto.
2: Zo, leuk. Een goede baan. Huh? En Linda, mijn vakantiegeld gaat naar de stedentrip Praag vanwege de 50ste verjaardag van mijn tweelingbroer. En van mezelf natuurlijk, uiteraard, volgende maand. Dat is mijn cadeau aan ons beiden. Nou, dat vind ik
1: leuk
2: wel echt
1: leuk.
3: Ja.
2: Ja, goedemorgen. Jan.
4: Hey, goedemorgen.
2: Hey, Jan.
4: Hi.
2: Keek jij vanochtend op je rekeningen? Was het al gestort?
4: Nou, gisteren al.
2: Oh, gisteren.
1: Oh.
2: En gaat daar de vlag uit?
4: De vlag uit. Het is meteen uitgegeven.
2: Oh, wat heb je ervoor gekocht?
4: Ja, het klinkt heel gek, maar het is een stoomstrijkijzer.
1: Oh. Oh. Stond dat al een tijdje op je lijst?
4: Ja, die stond, het stond vooral niet op mijn lijst om te strijken.
2: Oh, oké, maar je hebt hem voor je vrouw gekocht waarschijnlijk?
4: Nee, echt voor mezelf.
1: Mijn waarom heb je hem voor je vrouw gekocht? Wat is dit voor een seksistische
2: zwijgenheid, Gordon?
1: Zo.
2: Zeg maar,
1: ga je lekker?
2: Als cadeautje.
1: Nee, Jan is een hele geëmancipeerde man.
2: Ja, ja.
4: Voor werk moeten mijn overhemden altijd een beetje gestreken zijn. Ja. En mijn vrouw zegt, ja, het zijn jouw overhemden.
1: Ja, echt. Okay.
2: Dankjewel, Jan. Geniet ervan.
1: Dank je, Jan.
4: Dankjewel.
1: Victor, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Hey Victor, waar heb jij je vakantiecentjes aan uitgegeven?
5: Ik heb mijn vakantiecentjes uitgegeven aan nieuwe schuttingen en een nieuwe poortdeur.
2: Oh, oké. Okay. Ook voor je vrouw?
5: Nee, die heb ik helaas niet.
2: Oké. Okay. Oh. Oh, maar die komt wel, joh. Die komt via de achtertuin naar binnen.
1: Nou ja, dat zijn...
5: Ik hoop het.
1: Maar dat zijn wel uitgaven, hoor. Zo'n schutting is hartstikke duur, joh.
5: Ja, klopt.
2: Nou, je hebt het in ieder geval lekker verdiend, jongen. Dank je wel voor het bellen.
5: Oké,
1: okay,
5: hoi.
1: Okay. Hoi.
2: We're lost in music. Nou, dat kun je wel stellen hier in dit programma.
1: Ja, zeker.
2: Ik wil even Suzanne. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ik jullie zou beledigen, maar ja, als
1: je
2: ik jullie
1: het wel
2: zo zie, dan denk ik, ja, ik moet gewoon aan strijken denken.
1: Ja, we weten van wie het komt, gaat.
2: Oh, Radio Team met de grootste hit.

0: 10.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
7: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Hey buurman.
10: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
9: Stef?
10: Ja?
9: Waar bel jij nu mee aan?
10: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
11: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
12: Nu bij Otrium, 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
15: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
16: Big deals bij Keukenconcurrent.
15: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
19: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus.

0: je extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: vandaag voor onze eigen Hanna Noor, hè?
1: Maar ja, zeker.
0: Waarom precies, dat vertel je dadelijk. Eerst alsof het gewoon een normale dag is, het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. Het OM wil niks zeggen over de mislukte arrestatie van Bolle Jos. De politie probeerde tot 2 keer toe de topcrimineel te overmeesteren op volle zee voor de West-Afrikaanse kust, maar dat ging niet door, schrijft de Telegraaf. Jos Leijderkers moet in Nederland nog 24 jaar de cel in voor een moordopdracht en drugshandel. Het Nederlandse zorgsysteem is te afhankelijk geworden van mantelzorgers en dat fundament wankelt. Dat zegt een belangenclub na onderzoek waarin staat dat steeds meer mantelzorgers het zwaar hebben. Er moeten meer professionals komen die het werk uit handen kunnen nemen, zegt Mantelzorg NL. En in Portugal zijn 2 kinderen van 3 en 5 huilend gevonden op een afgelegen landweggetje in de buurt van Lissabon. Ze hadden een rugzak op met onder meer schone kleren en een fles water. De jongens vertelden dat ze waren achtergelaten in een bos met een blinddoek op. En toen ze die afdeden, waren hun ouders verdwenen. En dan het radioteam weer, droog, vrij zonnig en maximaal 23 graden.
3: Het radioteam verkeer. Er zijn 44 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A1 Osnabrück-Hengelo tussen Oldenzaal en Buren 31 minuten door een ongeval. De A28 Hogeveen Amersfoort tussen Ommen en Hattemerbroek 31 minuten. En de A50 Os-Arnhem tussen Ewijk en Heteren 33 minuten.
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
7: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
8: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
7: Voor pallets van 100 kilo?
8: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: welkom. Het boek van Hannelore Zwitserloot, onze nieuwslezeres hier. En partner in crime, mogen we wel zeggen.
1: Ja.
0: Hey, vandaag is een speciale dag, want het is vandaag de dag van jouw boekpresentatie.
1: Ja, ja, dan ziet hij officieel het levenslicht. Hè. Mijn leven na maagverkleining, zo heet het. En dat gaat over het waarom van mijn gastric bypass, waarmee ik ruim 55 kilo ben kwijtgeraakt. Nadat ik echt alles heb geprobeerd om af te vallen.
0: 55 kilo?
1: Ja, ja, sinds mijn 13e ben ik aan het worstelen geweest met mijn gewicht. Dus dit voelt als zo'n bevrijding.
0: Ja.
1: En mooie vind ik zelf, ik heb het niet alleen geschreven. Ik heb ook artsen en andere experts geïnterviewd hiervoor. Oh. En er staan ook 88 verhalen in. Korte stukjes van andere ervaringsdeskundigen. Die ook vertellen over hoe het voor hun is gegaan, de maagverkleining. Ja. Patty Bart heeft ook meegewerkt. Die heeft een prachtig voorwoord geschreven. Want door haar ben ik destijds over de streep getrokken. Ja, en op de achterkant van het boek staat een hele mooie quote van jou, Gordon.
2: Ja, en jij gaat ook
0: het eerste
2: exemplaar uitreiken.
0: Ja, goedemiddag aan Hannelore. En dat doen we in een boekhandel in Hilversum.
1: In Hilversum is mijn lievelingsboekhandel. En ik vind het ook echt een eer om het daar te mogen doen.
2: Hey, en wat is jouw link met een maagverkleining?
0: Nou ja,
2: met dit thema?
0: Diezelfde Patty Bart heeft mij destijds ook bijna over de streep getrokken. En ik heb het dus niet gedaan. Want ik bedoel, we kunnen het idealiseren. En het is voor jou natuurlijk fantastisch geholpen. En ik ben ook heel blij dat het resultaat er is. Maar je mag ook niet vergeten dat het best een hele heftige ingreep is ook.
2: Ja.
0: Dus het is niet iets wat je zomaar doet.
1: Nee, het is echt een laatste redmiddel.
0: Nou, dit boek is eigenlijk best wel heel, heel mooi eigenlijk dat het er is voor die mensen die staan te twijfelen of staan op de punt om zoiets te beslissen. Ik denk dat je dit eerst moet lezen dan.
2: Ja, nou, en het is echt een thema. Want ik krijg er, we krijgen hier in de app ook heel veel reacties over. Want er zijn echt veel mensen die daar dus tussen twijfelen. Van moet ik wel of niet gewoon afvallen, zeg maar, op de traditionele manier. Of een maagverkleining.
1: Als gewoon afvallen lukt, zou ik dat zeker doen. Ja. Maar ik ben ontzettend blij dat deze optie er is voor iedereen met chronische obesitas. Het is gewoon echt een chronische ziekte.
0: En wat ik me dan afvraag, heb je dan ook hapjes tijdens die uitreiking? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je...
2: En wat voor hapjes?
1: Jij mag toch niks eten, hoor.
0: Ik heb een heel lekker recept van varkensmaag gegrild. En dan op een toastje.
1: Ja, ik zou je zeggen, ik heb een goodie bag en daar zit me toch een hoop lekkers in.
0: Oh,
1: wel verantwoord lekkers. Oh. Ja,
0: en het trilt en er zitten batterijen.
2: Nee. Wat wordt het volgende boek, hoor? Mijn leven na een maagverkleining van Hannelore Zwitserloot.
3: En ik ben toch wel even benieuwd wat die quote dan is. Wat staat er dan op de achterkant?
0: Iedereen naar de quote.
2: Ik kan het niet lezen, want ik heb geen leesbril. Dus,
0: ik kan het lezen.
1: Hannelore zit voor veel vrouwen, of zal voor veel vrouwen een krachtig voorbeeld zijn en laat zien hoe mooi de reis kan zijn naar je uiteindelijke resultaat. Dit boek zal menigeen kracht en hoop geven.
0: Dankjewel, AI.
1: Nee, joh, echt?
0: Nee, natuurlijk niet. Okay.

0: over 8 tijd voor je dagelijkse dosis shownieuws. In Gordon en Vrouwtje, Hannelore, wat is er allemaal aan de hand?
1: Nieuws over Johnny de Mol, want die had lange tijd last van een laag testosterongehalte. De presentator heeft een pittige periode achter de rug, omdat zijn ex, Shima Kaas, hem beschuldigde van mishandeling. En die hele zaak zorgde voor veel stress en dus een heel laag testosterongehalte, zei hij tegen Boulevard.
2: Stond ongeveer gelijk aan een man van 94. Toen zei mijn vrouw, nou, dat had ik je ook wel kunnen vertellen. En testosteron heeft niet alleen met je seksdrive te maken, maar met je algehele drive. Dat heeft me ook wel weer een behoorlijke boost gegeven. Dat je dan gaat smeren en spuitjes krijgt om je testosteron level weer op peil te krijgen. En langzamerhand kwam het hier in de bovenkamer gewoon weer goed.
3: Nou, ik vind het opvallend dat hij dat vertelt. Heel veel mannen vinden dat een probleem.
1: Het is mooi dat hij hier zo open over is.
0: Ik vind dat ook heel goed. En hij gaat ook een theatertour doen, waar hij ook echt van plan is om heel open te zijn. En hij vertelde gisteren bij RTL Tonight dat hij het ook belangrijk vindt dat hij in gesprek gaat met andere mensen die dus ook bijvoorbeeld mentale problemen hebben.
3: Nou, dat testosteron, dat doet heel veel met je. Ik herken

0: natuurlijk. Hè? Daar heb je natuurlijk ook
1: oestrogeen.
0: Oestrogeen en progesteron.
1: En dan komt het weer omhoog, zeg maar, letterlijk en figuurlijk.
0: Ja, dus, maar ik denk eerder dat het omgekeerd is, toch? Je hebt eerst mentale problemen en dan uitzicht dat in die fysieke.
1: Ja, maar bij diabetes heb je geen mentale problemen dan. Hè? Dus
0: dat is een anders. Andere oorzaak.
1: Ja. Ja. Maar ik ben blij dat hij zo. Hij ligt er weer bovenop, denk ik.
2: Nou, hij zit er.
0: Hij is er in ieder geval weer.
2: En ik had gisteren al over de nieuwe docuserie over Kylie Minogue, die gisteren op Netflix is verschenen. En wereldwijd is het een enorme hit, want het is nu de nummer 1 van de streamer. Echt wereldwijd dus. En recensenten zijn ook erg lovend. Ze noemen het verrassend rauw, enorm persoonlijk en je wordt echt tot tranen toegeroerd.
0: Nou, jij appte mij gisteren, Gordon.
1: Ja,
0: jij zei, heb je hem al gezien, Kylie?
1: Ik moet je eerlijk vertellen, jongens, luister. Voor mensen van onze leeftijd, hè, of die de 80's en de 90's en de zero's hebben meegemaakt. Dit is echt zo'n trip down memory lane. Zo mooi, zo prachtig verteld. Hoe zij dat verhaal vertelde. Dat verhaal met die Michael Hutchins. Met Jason Donovan was ze verliefd.
0: Michael Hutchins was de zanger van INXS. Die is overleden. Dat was haar grote liefde.
1: Haar grote liefde. Je moet het zien. Echt, vrouw. En jij hebt haar zelfs ontmoet.
0: Ik heb haar geïnterviewd. Ja, ik ben speciaal helemaal naar Londen toen gegaan voor Boulevard. Oh. Om haar te interviewen. En ik weet nog dat ik was best wel zenuwachtig. Want zij is een wereldster.
1: Ja,
0: zij is natuurlijk echt wel een iconische ster nog steeds. Ja. Maar toen helemaal. Ze had toen net een nieuwe single uit of zo. En ik moest toen op zo'n persjunket, heet het dan. En dan moet je achter elkaar met allemaal interviewers. Dan krijg je allemaal 5 minuten of zo. En dus ik heb haar heel kort ontmoet. Ze was ontzettend bescheiden, kan ik me herinneren. Ja. En lief. Nou, en rustig. Het was helemaal geen diva of zo.
1: In die documentaire is het ook echt een verademing om dat te zien. Omdat je zou eigenlijk wensen dat de Madonna eigenlijk zo zou zijn geworden.
0: Ja, want jij zei, ik ben tot tranen geroerd. Waarom dan?
1: De manier waarop ze vertelde dat ze dus echt. Die Michael Hutchins was de liefde van haar leven. En dat zag niemand aan. Want hij was natuurlijk een rockster. Hij was alles aan iedereen om zich heen.
0: Een beetje een bad boy ook.
1: Bad boy. En zij paste gewoon echt bij elkaar. Ze zei ook, we waren echt een eenheid.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk nooit goed gekomen. Omdat hij zo wereldberoemd was. En zij ook. En dat heeft ze enorm tegengehouden.
0: Ik voel toch wel een beetje een thema in deze show.
1: De eenzaamheid.
0: Namelijk ook het kwetsbaar zijn. En dus ook dat mensen echt heel eerlijk vertellen over. Ja. Ook de niet leuke dingen van het leven. Ja.
1: En als ode aan Kylie gaan we haar natuurlijk draaien. Ja. Het is natuurlijk, I can't get you out of my mind. Oh. Elke dag een nieuwe shownieuws, hè, om 11 uur.
0: Ja, en morgen is hier natuurlijk weer een update.

0: Mind. Maar het is Can't Get You Out of My Head. Natuurlijk. Ja.
1: Ja, naar aanleiding van die docu die zeker een kijktip is, hè?
0: Nou, Netflix.
1: Normaal. Ja, voor Kylie Minogue.
0: Ga ik de laatste aflevering kijken. Ik vind het zo
2: Drie afleveringen zijn het, hè?
0: Drie afleveringen, ja. Ranking
2: the hits. Je maakt weer kans op €250. Toch heel lekker als aanvulling op je vakantiegeld misschien wel, hè? Raad of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. En Leo Sayer betaalt blaast vandaag 78 kaarsjes uit.
0: Nou, als hij nog de lucht heeft, want 78, blaas je ze niet allemaal in één keer
2: uit. Je hebt hele pittige, fitte 78-jarige mensen, hoor.
0: Met een hoog testosteron geld.
2: Je hebt ze. Daarom een heerlijke hit van hem vandaag. Takes my breath away.
0: Was dit een hit voor of na 1983? Stuur het via de app van Radio 10.
2: En misschien win jij wel €250.
0: Ja, en zo meteen het nieuws met Hannelore. Wat viel je daarin op?
3: Een heel pijnlijke blunder van een radiozender. Je hoort zo wat er misging.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: Hey buurman.
13: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
14: Stef?
13: Ja?
14: Waar bel jij nu mee aan?
13: Je Ring videodeur. Ah, ja.
15: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
16: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
17: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
19: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
20: Yes, hij doet het.
21: Ja hoor, dat kan zeker.
19: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
18: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
22: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
23: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
24: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
25: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel buitenlak?
10: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
12: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
20: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
21: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
26: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
27: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
28: Radio 10, het is iets na 8:30, dus over een half uurtje de nummer 1 hits top 500. En wat een heerlijke lijst is dat, zeg. Met alleen maar de grootste en de beste hits ooit gemaakt. Straks vanaf 9:00.
0: Maar eerst het Radio 10 weer. Vandaag droog en zonnig en er staat weinig wind en het wordt 23 graden. Het Radio 10 verkeer.
29: Er zijn 44 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A1 Osnabrück-Hengelo tussen Oldenzaal en Hengelo, 42 minuten. De A7 Bremen-Westerbroek tussen Sappemeer en Westerbroek, 35 minuten. En de A12 Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Maarsbergen, 46 minuten door een ongeval.
28: Nou, sterk als je erin staat. Koorden en vrouwtje in de ochtendshow van Radio 10. Hannelore, wat viel jij op in de nieuws?
30: Huiseigenaren betalen hun hypotheek steeds slechter. Veel mensen staan er financieel minder goed voor en dus lopen betalingsachterstanden op. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 10% van de eigenaren te weinig binnenkrijgt voor alle kosten en dat is een record. Het gaat vooral om middeninkomens en jonge mensen. De Amerikaanse overheid zou al jaren kennis hebben van 4 mogelijke buitenaardse soorten. Die zouden zijn aangetroffen bij neergestorte UFO's. Dat heeft een voormalige CIA-wetenschapper verklaard. Het zou gaan om zogenoemde Greys. Dat zijn die enge grijze mannetjes met die grote zwarte ogen. Ja. Nordics, dat zijn lange mensachtige wezens met een lichte huid, blond haar en blauwe ogen. Mensen uit Zweden, zeg maar. Daar Nordics. Reptielachtige, nou kunnen ons allemaal wel wat bij voorstellen. En insectachtige wezens. Nou, hoe komt hij aan die kennis? Hij heeft gepraat met insiders en oud-militairen die dit hebben gezien vanwege die bergingswerkzaamheden rond de UFO's. Maar, zeggen critici, geen hard bewijs.
29: Mm. Maar waarom komt dit dan niet naar buiten in die files? Want het zijn toch allemaal files naar buiten gekomen over UFO's?
0: Nou, ja, nou, als je die beelden ziet, er is gewoon buitenaards leven klaar. Dat staat gewoon vast. Alleen niemand die gewoon keihard op durft te zeggen dat het gewoon waar is.
30: Maar ik vind het wel gek dat dan al die UFO's zijn geborgen. Dat ze zeggen, ja, er zijn 4 types. Dan denk ik, bedenk dan met z'n allen 1 type en hou je daaraan.
0: Ja.
29: Maar jij zegt, er is gewoon buitenaards leven. Ja. Maar er zijn UFO's gevonden. Maar dat zijn dus unidentified flying objects. Dus het kunnen ook toch andere soorten...
0: Ze zijn gecrashed.
29: Jawel, maar dat kunnen toch ook gewoon van de luchtmacht of weet ik veel
0: dat is bewezen dat het niet zo was.
29: Het is bewezen dat het buitenaards... Ja.
0: Buitenaards is niet van deze aarde.
30: Ik vind het echt bizar. Stel nou dat het waar is.
0: Ja,
29: dan gaan we er allemaal aan.
0: Ja, jullie lachen me altijd uit, maar ik geloof erin.
28: Ja, jij gelooft er heilig in, hè?
0: Ja.
30: Vanaf nu is iedereen vanuit Zweden verdacht. Ja. En een pijnlijke blunder van een Britse radiozender... die heeft koning Charles dood verklaard. Media hebben altijd van alles klaarstaan, hè, mocht dat inderdaad gebeuren. Maar nu werd dus per ongeluk de hele procedure gestart... en was te horen en online te zien dat de koning dood was. Maar op dat moment waren Charles en Camilla gewoon op bezoek in Noord-Ierland. De Britse koning werd wel ondergepoept door een vogel. Maar dat heeft hij overleefd.
29: Later.
0: Ja, maar dat kan toch niet?
29: Dat kan toch niet waar zijn?
30: Ja, dat kan gebeuren. Zo gaat het in de media.
0: Nou, ik moet wel heel eerlijk zeggen, als je hem ook ziet lopen... dan zou je het ook wel denken.
29: Nee. Nee.
0: Nou, Camilla helemaal.
29: Zometeen spelen we lekker weer Ranking Dits.
28: Ja, het valt weer lekker wat geld te verdienen. Gimme, gimme.

0: Kid Rock bij Radio 10. Met die zomerse temperaturen die eraan zitten te komen in gedachten. All summer long.
1: Ranking the hits.
2: En we spelen vandaag met Jane uit Velserbroek. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hallo Jane. Jane, je bent kapster. Je hebt eigen salon aan huis. Wat leuk. En je speelt elke dag mee als je het hoort op de radio.
3: Ja, ik speel iedere dag mee.
2: Hoe breng je het er vanaf?
3: Ik heel graag
2: met
3: jullie.
2: Ah, leuk.
4: Gezellig.
2: Hoe breng je het er vanaf, Ranking the Hits?
3: Ja, de ene keer gaat het wat beter dan de andere keer, maar meestal gaat het wel vrij goed.
4: Okay. Beetje zoals mijn relaties.
3: Ja, zoiets, ja.
2: Ja, dat een beetje dus. En je wilt het lekker gaan uitgeven in Maastricht dit weekend. En waar geef je het dan aan uit?
3: Nou, wij gaan naar de ex-schoonouders van mijn man. En dan gaan we gezellig met die mensen in Maastricht eten. Hoe leuk is dat?
4: Nou, wat een leuke dat is toch heel bijzonder?
2: De ex-schoonouders van je man?
4: Ja.
3: Ja, het zijn zulke leuke mensen. Oh. En we zijn ook heel gek op Shane. En dat ben ik.
4: Shane? Wacht, het is duidelijk dat je er bent, Shane. Nou, Shane.
2: Lijkt me een fantastisch doel. Je hoorde net al dit liedje.
4: Ja, Leo.
2: Leo. Ik ken hem wel. Leo. Hij is jarig vandaag, hè? Hij wordt 78. Was dit een hit voor of na 1983 van Leo?
3: Voor.
2: Ja, hartstikke goed. Uit 1977, Thunder in my heart. Eerste €50 is al binnen. In totaal maak je kans op dus €250... om lekker te gaan eten met jouw ex-schoonouders. Ja. Tenminste van je man. Maak je een fout, dan houdt het snel op, Jane. Maar dan krijg je natuurlijk wel die Radio 10 dopperdrinkfles. Goed, we gaan lekker spelen. Leuk. Voor €100 was dit een hit voor of na 1977?
4: Ja, best een moeilijke.
3: Ik denk...
4: Wat goed! Ja! Het was namelijk de versie van Mark Cohn, Walking in Memphis. Want je hebt hem ook voor de Boss, hè, Bruce Springsteen.
3: Ja,
4: en voor Cher. En voor Cher heb je hem ook. Maar deze kwam uit 1991. €100 in je pocket.
3: Lekker!
4: Meet Tarzan, Eugene. Stoppen of doorgaan?
3: Doorgaan.
4: Oké. Okay.
2: Voor €150 dan was dit een hit, Jane. Voor of na 1991?

0: Paul de Leeuw, hè? Ik wil niet dat je liegt. Moeten het niet horen. Oh, wat jammer.
1: Oh, dat vind ik jammer.

0: Ook zij komen uit Australië, hè? Dus echt grote sterren uit het Australië.
1: Ja, naar aanleiding van
2: zeker.
1: Kylie Minogue.
2: Kylie Minogue, ja, hadden we het net over.
0: En hoe heet het? Michael Hutchins en Olivia Newton-John.
2: Ja, en de Bee Gees.
1: Ja.
0: Psst.
3: Radio 10, Alduzes.
2: Luister je om 4 uur natuurlijk naar de middagshow van Radio 10 met Gijs Staverman. En hij gaat voor het goede doel, voor Alpe d'Huez, fietsen op een home trainer tijdens de uitzending. En het leuke daarvan is dat jij bepaalt hoe lang. Voor elke 10 euro gaat Gijs een minuut langer fietsen. En Gordon, jij zei vanmorgen dat je 600 euro gaat doneren aan het goede doel om Gijs een uur lang op die fiets te zetten.
0: Ja, we gaan die dikke eens even laten zweten. Sorry, Gijs.
2: Heb je al gedoneerd? Want ik zie het er nog niet bij staan.
0: Nou,
2: hier.
0: Ja, maar dat komt ook.
2: Ja, kom op,
0: stuur even lekker een tikkie.
2: stuur een tikkie. Ja. Wil jij Gijs ook horen zweten tijdens een middagshow? Doneer dan via radioteam.nl/doneer. En zet Gijs maar eens even lekker aan het werk vanmiddag.
0: Zometeen gaat Martijn Koolman verder met de nummer 1 hits top 500. Met deze grootste hits alle

0: 1 hits top 500.
1: Radio 10.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers. Praxis.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet er ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
11: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus. Aldi.
12: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
12: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
15: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wil iets zeggen.
16: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
15: Wat is dat?
16: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €450 korting.
15: Wie heeft daar nou geen zin in? Nog een keer! Papa, sneller!
17: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
15: Heb jij ook zo zin in vakantie?
16: Prijsvrij vakanties.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
4: Honda, the power of dreams.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Oranje fans opgelet,

0: we tellen samen letterlijk af naar het lange Pinksterweekend. Met alleen maar nummer 1 hits. Morgen net voor 4 uur de ontknoping. En zometeen een nummer wat lekker ligt. Bed van Michael Jackson. Maar eerst Anne-Lore met het laatste nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Consumentenbond en 28 Europese zusterorganisaties slaan alarm over online nep-advertenties. Het gaat bijvoorbeeld om reclames voor snelle leningen en crypto van bedrijven die dat helemaal niet mogen aanbieden. De bonden vinden dat Google, Meta en TikTok daar te weinig tegen doen, waardoor oplichters gewoon hun gang kunnen gaan. De asielzoekers die vannacht op het laatste moment in de noodopvang in Stadskanaal hebben geslapen, zijn weer terug in Ter Apel. Ze staan daar nu voor de deur te wachten en hebben van het Rode Kruis ontbijt gekregen. Een paar asielzoekers zouden buiten hebben geslapen. Stadskanaal vangt vanavond geen mensen op. En president Trump heeft ruzie gemaakt met de Israëlische premier Netanyahu. Dat meldde Amerikaanse media. In een telefoongesprek ging het onder meer over Iran en wat ze daarmee moeten doen. Trump wil het even rustig houden om de vredesonderhandelingen een kans te geven. Maar Netanyahu wil meteen verder vechten. En dan het radioteam weer overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts wat stapelwolken en het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuiden.
0: Fritsmeister met 35 vertragingen op Radio 10. Dit zijn de drie langste. A1 Osnabrück richting Hengelo. Voor Hengelo 32 minuten. A9 richting Amstelveen voor de brug over het Zijkanaal C 38. En de A27 Gorkum-Utrecht voor Lexmond een vertraging van een half uur.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Radio 10, de nummer 1 hit top 500.
9: Martijn Kolkman.
0: Ja, goedemorgen hoor. Zometeen Suzanne en Freek voor je. De George Baker selectie komt eraan. Maar eerst Michael Jackson.
9: Radio 10. 181.

Een van de favoriete nummer 1 hits uit de gevangenis, denk ik. Dirty Cash, The Adventures of Stevie V op 178 in de nummer 1 hits top 500 op Radio 10. En er zijn nog wat aardig wat liefhebbers van cash geld. In Nederland wordt ongeveer 1 op de 5 aankopen contant afgerekend. Maar nergens in Europa wordt er procentueel zo weinig met cash betaald als bij ons in Nederland. Dus mocht je nog ergens een oude sok hebben liggen.

0: alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds, leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
11: Fans van een feestje op je barbecue?

0: opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg.

0: 90. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
1: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
2: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bekijk nu de collectie van Kaesmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmith.nl.
7: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Helemaal los bij Ethos.
13: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
14: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, het Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
18: Dit is de nummer 1 hit Top 500.
19: Goedemorgen.
20: Martijn Kolkman.
19: Met knallers zometeen van Pussycat. Brian May komt eraan, maar eerst Mel en Kim. Dit is Showing Out.
20: Radio 10.
21: 175.

Op 174 in de nummer 1 in het top 500, Brian May en Too Much Love Will Kill You. Een liedje dat eigenlijk ooit geschreven was voor Queen, maar nooit het album The Miracle heeft gehaald. En na het overlijden van Freddie Mercury besloot Brian May het nummer zelf op te nemen en uit te brengen. En hij zong het voor de eerste keer tijdens het Freddie Mercury Tribute Concert in april 1992. En daarna werd het een dikke, vette hit. En stond hij dus op nummer 1. Donderdagmorgen, Martijn hier. Onderweg naar een paar heerlijke zomerse dagen is het tijd om lekker pootje te gaan baden. En dat kun je perfect doen aan de Mississippi in Amerika. Die is namelijk 4000 kilometer lang. En daarover hoor je Pussycat nu op 103.

nummer 1 hit scoren zonder het zelf te zingen. Milli Vanilli bewees dat het kon. Op 172 Girl, I'm Gonna Miss You. En die Fab en Rob, ja, die hebben nooit zelf een noot gezongen. En op het podium playbackten ze mee met de stemmen van anderen. Het werd een grote nummer 1 hit. Je hoorde hem op 172. Zometeen in de lijst een liedje uit de tijd dat Prince zich nog de symbool noemde. Uit die periode. Maar eerst een notering voor iedereen die momenteel op de weg zit. Of die volgens zijn of haar psycholoog zelf achter het stuur van het leven zit. Ja, ja, goed. Dan kan ik weer een factuurtje oversturen. 171, Sniff and the Tears, Driver's Seat, nu voor je op Radio 10.

0: 10 hits top 500.
1: Radio 10.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites. En 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
8: Wie, ik?
7: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
8: Echt waar?
7: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
8: Dat is stoer van mij.
7: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
8: Woehoe!
7: Op sunweb.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: Hey, ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
5: Sorry, het is WK.
7: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de bar?
13: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
14: Ik wil als dino.
15: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
19: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
20: Radio. Ja, je bent erbij. Dag 4 van de nummer 1 in het top 500 op Radio 10. Met zometeen Love is a Battlefield van Pat Benatar. Maar eerst...
21: En Nicolas Ruis.
20: Met het laatste nieuws. Goedemorgen.
22: Goedemorgen. De Groningse commissaris van de Koning vraagt gemeenten om opvangplekken voor asielzoekers. Die dringende oproep doet hij op Radio 1. Hij vreest voor buitenslapers als er niet voldoende bedden komen. Vannacht hebben zo'n 50 mensen in Stadskanaal geslapen. En het is niet duidelijk waar zij vanavond terecht kunnen. Er komen honderden miljoenen euro's vrij om duizenden betaalbare woningen voor studenten en starters te kunnen bouwen. Het geld komt van een pensioenfonds en een vastgoedinvesteerder. Die vinden de nieuwe woningen belangrijk voor de economie. Het moeten complexen worden met gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. Er wordt in Iran weer snel gepraat over een einde aan de oorlog. Een topmilitair uit Pakistan is onderweg om de gesprekken te hervatten. Amerika heeft een nieuw voorstel gedaan en Iran zegt erover na te denken. President Trump zette Iran onder druk om snel akkoord te gaan met deze deal. En EasyJet ziet dat de boekingen voor de zomervakantie achterblijven. Er zijn dit jaar wat minder tickets verkocht dan vorig jaar. En dat komt volgens het bedrijf onder meer door die oorlog in het Midden-Oosten. Waardoor mensen onzeker zijn. Die oorlog zorgt ook voor duurdere kerosine en ook daar heeft EasyJet last van. Radio 10 weer. Je hoeft ook helemaal nergens heen. Het is namelijk vandaag overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts wel een beetje stapelwolken. Wordt het uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 in het zuiden.
20: Frits Meister met 9 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. A2 Den Bosch-Utrecht voor Everdingen, 24 minuten. A9 Alkmaar-Amstelveen voor de brug over het Zijkanaal C. Een uur vertraging, dat komt door bergings- en reddingswerkzaamheden. En de A59 Os-Zonzeel tussen Paalgraven en Os. Een ongeluk, vertraging 50 minuten.

0: Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
4: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
5: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Radio 10, de nummer 1 hits top 500.
7: Martijn Kolkman.
8: Ja, een hele goede morgen. Zometeen de Lambada voor je. Boyzone komt eraan, maar eerst Love is a Battlefield van Pat.

boybands met een nummer 1 hit in de top 40. Daar zijn er een hoop van. Bijvoorbeeld Men To Be, de Backstreet Boys. Maar ook Boyzone, die je net hoorde, stonden op nummer 1. No Matter What op 168 in de nummer 1 hit. Top 500 op Radio 10. Donderdagmorgen, tijd voor ochtendgymnastiek. Stap met links opzij. Daarna zet je je rechtervoet naast je linkervoet. En maak vervolgens een wiebelende of draaiende heupbeweging. Herhaal dat daarna door met rechts opzij te stappen. De linkervoet bij te sluiten en daarna lekker de heupen te bewegen. Kijk, heerlijk. Helemaal los in de heupen vandaag. Dan heb je gelijk het dansje gedaan. De Lambada. Ze stonden op nummer 1 in 1989. Nu voor je.

twee keer in de lijst. Je hoort er later nog met Nate Roos, Just Give Me A Reason. En dit was op 166, What About Us, in de nummer 1 hits, top 500. Het is alleen maar goud deze dagen, tot morgenmiddag 4 uur. Met alleen maar nummer 1 hits, bijvoorbeeld uit Nederland. Dit is Doe Maar en de Bom op 165.

0: fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Waar heb je last van?
1: Koorts. Oranje koorts.
3: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Is dit allemaal van jou?
11: Alleen de belangrijke dingen.
12: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
13: Allsafe geeft ruimte.
14: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glas.

0: vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
5: Nu bij Otrium 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.

0: Inbouwhout.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.

0: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Is de nummer 1 hit Stop 500.
3: Goedemorgen!
4: Martijn Kolkman.
3: Op een heerlijke lentedag hoor je zo meteen Smokey, de Black Eyed Peas. Maar eerst Ryan Paris.
4: Radio 10. 163.

Ja, ik acht de kans wel groot dat je hem als volgt meezet. Dat was de versie die ontstond in een kroeg in Nijmegen. Daarna muzikaal uitgevoerd door Peter Koelewijn onder de naam Gompie. Dit was het origineel Living Next Door to Alice van Smokey uit 1977. Op plek 161 in een nummer 1 hit top 500 op Radio 10. Can't Stay Away From You, Gloria Estefan. Nou, die

0: Nicola Ruijs, een hele goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb jij zo meteen om 11 uur voor de hele natie in petto?
1: Marco, belangrijk nieuws. Het schijnt namelijk zo te zijn. Sterker, ik weet het zeker. Marsmannetjes bestaan. We hebben bewijs.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Zometeen uit de mond van de altijd betrouwbare Nicola Ruijs. En tot het zover is, we are the world. Dit is USA for Africa.

0: 1 Hits Top 500.
1: Radio 10.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. GreenChoice. Positief.

0: op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
4: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 4 dagen.
5: Big deals bij Keukenconcurrent.
4: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen. Voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
7: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
6: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Ja, we tellen samen af naar het lange Pinksterweekend met de nummer 1 hit Top 500 op Radio 10. Een schatkist is opengezet met zometeen de doorbraak van Irene Cara. Na het laatste nieuws, Nicola Ruijs, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Israël laat vandaag de Nederlandse opvarenden van de vloot vrij. Die werden opgepakt toen ze onderweg waren naar Gaza. Het gaat om 4 mensen die hulpgoederen wilden brengen en een journalist en cameraman van Omroep BNNVARA die daar verslag van deden. Ze gaan naar Turkije, maar wanneer ze in Nederland zijn is nog onduidelijk. In Stadskanaal wordt de noodopvang voor asielzoekers weer opgeruimd. In een sociale werkplaats waren bedden neergezet waar zo'n 50 mensen vannacht hebben geslapen. Die zijn nu weer terug in Ter Apel. Daar zijn intussen weer plekken vrijgekomen. Stadskanaal is vanavond niet meer beschikbaar. Het Rode Kruis heeft dringend geld nodig om ebola te bestrijden. De besmettelijke ziekte is uitgebroken in de Democratische Republiek Congo en buurlanden. Er zouden al duizenden mensen zijn besmet. Volgens het Rode Kruis kan dit pas het topje van de ijsberg zijn. Er is ook geen medicijn tegen deze variant van het virus. Ja, een oud-medewerker van de CIA beweert dat de Amerikaanse overheid al jaren op de hoogte is van het bestaan van aliens. Er zouden 4 soorten aliens gevonden zijn bij gecrashte UFO's. Volgens hem gaat het om de bekende grijze mannetjes met die grote zwarte ogen, lange blondharige mensachtige, reptielachtige wezens en insectachtige aliens. De verhalen zouden afkomstig zijn van insiders en oud-militairen. Die praten over geheime bergingsoperaties die al sinds de jaren 40 zouden lopen. Open. Radio 10 weer. Het is overal droog, vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken. En het wordt uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 in het zuiden.
16: Frits Meister, 7 vertragingen. De 3 langste staan op de A12 richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 12 minuten. A28 Zwolle Amersfoort voor Hoevelaken, 18. En de A59 Os Zonzeel tussen het altijd leuke Paalgraven en Os, 50 minuten.
0: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemers.

0: Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Radio 10, de nummer 1 hits top 500.
2: Martijn Kolkman.
3: Ja, ze knallen uit je speakers. Chicago zometeen. Bruno Mars komt eraan, maar eerst Fame. Dit is Irene Cara. Radio 10.

0: zo'n dernier mot.
1: Van ons kan dit woord voor woord meezingen. Dat is namelijk het percentage van ons dat ook echt Frans begrijpt en kan spreken. Cloud hoorde je op 152 in de nummer 1 hit Top 500 op Radio 10. Met nu op 151 George Michael en Elton John. Dit is Don't Let the Sun Go Down.

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Ik wil als dino!
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij

0: wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
4: Aldi. Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant? 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. IJsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
6: Milner.
9: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
11: Hey, ik kan niet werken vandaag.
12: Hoezo?
11: Sorry, het is WK.
13: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
14: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
15: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
16: Dit is de nummer 1 hit Top 500.
17: Goedemorgen.
16: Zometeen de favoriet van Berry.
18: Abba. Ik word er zo blij van.
16: Maar eerst de police.
19: Radio 10. 150.

0: gaan we richting het lange Pinksterweekend met artiesten die alleen maar goud scoorden, nummer 1 hits. En ook Barry is erbij, groot fan van ABBA.
1: Oh, heerlijk, ABBA. Dat maakt mijn dag weer hartstikke goed. Thanks, guys.
0: Nou, ze staan in de lijst. Chiquitita hoor je nu op plek nummer 148...

0: Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hallo allemaal, ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
5: Lot, je bent op de radio, hè?
4: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
5: Over de vakantiegeld supersaleweken?
4: Ja, dat wou ik dus zeggen.
5: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Nu bij Otrium 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
13: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
14: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
13: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
12: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
15: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
16: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
15: Ai, de man met de hamer.
16: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
17: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
18: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
19: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
20: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
21: Allsafe. Geeft ruimte.
22: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
23: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
24: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je...
25: vliegtickets.nl.
24: Vertrouwd sinds 1999.
26: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
24: Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
27: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
28: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. plan. Zonneplan.
0: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Het is donderdagmiddag, precies. We gaan beginnen zometeen aan weer een lekker uurtje. Nummer 1 hit van dagje van Tupac. Shakira komt er ook aan. En de Pointer Sisters. Maar eerst het nieuws, Nicola Ruijs.
4: Goedemiddag. Het leger oefent weer in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet na branden die waren uitgebroken tijdens militaire oefeningen. Daar worden nu nieuwe regels voor gemaakt. Bij extreme droogte is het bijvoorbeeld niet slim om te oefenen met explosieven. Daardoor ontstond vorige maand onder meer brand op een oefenterrein op de Veluwe. Burgemeester Halsema zou gisteren op bezoek gaan bij de Joodse school in Amsterdam-Zuid om met ouders te praten over de veiligheid. Maar dat ging niet door vanwege een dreiging. Hierdoor is die school vandaag dicht. 2 maanden geleden ging er bij het gebouw nog een explosief af. Er gaat volgend jaar veel veranderen op de werkvloer. Je mag dan bij je werkgever opvragen wat collega's in vergelijkbare functies gemiddeld verdienen. Daarbij wordt apart gekeken naar het gemiddelde salaris van mannen en van vrouwen in die functie. Ook moet in vacatures voortaan het salaris op de schaal staan en werkgevers mogen niet meer vragen naar je vorige loon. En komend weekend hebben we de kans om een bijzonder natuurverschijnsel te zien. Lichtende nachtwolken. Deze speciale wolken hangen veel hoger dan gewone wolken op ongeveer 85 kilometer hoogte. En daarom schijnt de zon er na zonsondergang ook nog steeds op, waardoor ze lijken op te lichten als het donker wordt. En door de heldere nachten dit weekend zijn ze waarschijnlijk goed te zien.
3: Nou, hartstikke leuk. Ik heb wolken genoeg gezien de afgelopen maand.
4: Ja, maar deze zijn mooi. Nou, ja, het is gewoon leuk. En over wolken gesproken. Nou, het is nu overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en wordt het uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. En de komende dagen helder en zomer.
3: Zeg Ben.
4: Nee, is zo.
3: Oh, okay, dankjewel. Dan hebben we vertragingen. Dit tot 3 is als volgt. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 12 minuten. A15 Gorkum-Nijmegen voor Echteld 19. En de A37, het is gewoon dagelijks allemaal aan de hand bij Duitsland. Knooppunt Holsloot, Meppen, 12 minuten.
5: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
6: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
7: Honda, the power of dreams.
5: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
8: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
29: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
30: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
31: Radio 10. De nummer 1 hit top 500.
32: Jeroen Nieuwenhuizen.
3: Changes van Tupac hoor je zo meteen. Maar eerst de Pointer Sisters.

0: De nummer 1 hit Top 500. Met natuurlijk Tupac Shakur en Changes op 143. Hij stond bovenaan in 1999 en had een plaatje gemaakt door Bruce Springsteen. Daar was hij erg trots op, hè? Fire. Hij deed er een dikke strik omheen, gaf het aan de Pointer Sisters. En hij speelde het af en toe tijdens zijn concerten zelf ook nog een keertje. Het is natuurlijk een lekkere meezinger, hè? Ja. Heb je het over de beste van de beste? Dan heb je het over de crème de la crème. En dan heb je het ook over...
1: Nieuwe dames
0: en heren! Nee. Dan heb je het ook over Shakira. Ja, natuurlijk. Ze doet de halftime show tijdens de finale van het WK voetbal. Dat is vet. Dat is toch wel even lekker. Een gig weer gewoon. De hele wereld ziet je nog eventjes een keertje knallen gewoon natuurlijk. Nou, hoop op nieuwe muziek ook wat weer net zo goed gaat scoren als die ene grote hit waarmee ze doorbrak. In 2002, Whenever Wherever, op 142.

weten dat niemand zoveel ex heeft als deze band. Hè? In totaal kent de Steve Miller Band, hou je vast, 35 ex-leden. Dat is een touringcar vol, waarvan Boz Scaggs misschien wel de bekendste is, maar die was al weg toen ze de Joker opnamen. En 73 was het een hit. Staat op 141 in de lijst. Zometeen Davina Michelle hoort er natuurlijk ook bij, hè, maar duurt te lang. Maar eerst een hit uit Cameroen. Die wordt gezongen in het Douala. Over de hele wereld zijn er maar 400.000 mensen die het spreken. Wel zijn er miljoenen Nederlanders die het mee hebben proberen te zingen. Dat was in 1997, toen stond hij bovenaan. West!

0: dan van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Nu bij Vibra. Das die glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
12: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
13: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
15: We denken na over een koophuis.
16: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
15: Bart, met die loopgroep?
16: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
17: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
18: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
19: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: 3 sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
22: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
23: Zo, waar is het warm?
24: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
22: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
25: Autotaalglas zit echt overal.

0: kost. Autotaalglas.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
3: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
4: Alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op celesta.nl.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Dit is de nummer 1 hit Stop 500.
7: Ja, je bent van harte welkom, hè?
8: Jeroen Nieuwenhuizen.
7: Met Nazo.

0: nummer 1 hits top 500.
1: Het was Frankie Valli die in 1967 een klein succesje had met Can't Take My Eyes Off of You. En volgens Frankie was het zo goed geschreven dat het echt niet uitmaakte wie het nou zou zingen. Het werd toch wel een hit. En dat klopte, want 15 jaar later bracht Boys Town Gang het uit en stond het bovenaan in de top 40. Vandaar in deze lijst. Nu een superster die graag nieuwe dingen probeert. Ze bracht 2 jaar geleden nog een country-album uit. Iets wat niemand had verwacht. En nu is ze een andere weg ingeslagen. Ze komt binnenkort met een album vol rock. Dan wordt het een soort Beyoncé DC.

The Golden Earring, When the Lady Smiles, 134. En daarvoor een vogelverschrikker die graag een brein wil. Een tinnen man die een hart zoekt. En een leeuw die moed probeert te vinden. Oh ja, en vergeet Dorothy niet, hè? Inderdaad, de personages uit The Wizard of Oz. The Wizards, A Brand New Day. Extreme en Porno Graffiti. Dan denk je aan muziek die je niet snel op Radio 10 zult horen. En dat maakt dus ook inderdaad. Maar dat was een uitzondering. In 1991 kwamen ze met More Than Words. En die hoor je zo op 132. Eerst The Queen of Disco. Donna Summer, I Feel Love.

0: 1 hits top 500.
1: Radio 10.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
3: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
8: Aldi.
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladaworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
10: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus. Aldi.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
14: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
13: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
16: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
17: Hey, ik kan niet werken vandaag.
18: Hoezo?
17: Sorry, het is WK.
19: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
20: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
21: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
20: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
22: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
23: Honor the craving.
24: Domino's.
25: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
26: Voor de makers.
27: Praxis.
28: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
29: Ik wil als dino.
30: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
31: Zometeen de Backstreet Boys. Matthias Rijm komt eraan en Madonna natuurlijk. Die hoort er ook bij. Zullen we er één in het lijst. Maar eerst Nico met het nieuws.
0: Goedemiddag. De burgemeester van Ter Apel zegt dat geen enkele asielzoeker vannacht noodgedwongen buiten heeft moeten slapen. Voor iedereen was een bed beschikbaar. Het kan zijn dat mensen in het gras hebben overnacht, maar dat was volgens de burgemeester dan op eigen initiatief. Zo is er iemand die regelmatig in het gras bij een oude boomstam slaapt. De oud-advocaat van Ridouan Taghi, Ines Wesky, is niet aanwezig bij de uitspraak in haar strafzaak die rond deze tijd begint en ongeveer een uur duurt. Ze werd in 2023 aangehouden voor samenwerken met Taghi. Hiervoor eiste het OM 4,5 jaar cel. Wesky zelf ontkent alles en beroept zich op haar zwijgrecht. Een politiebureau in Lelystad is ontruimd om iets dat op een explosief lijkt. Het is door iemand gevonden en meegenomen naar het bureau. Agenten wilden geen enkel risico nemen en besloten het gebouw te ontruimen. Experts kijken nu of het inderdaad om een explosief gaat. En het dorp Moerdijk hoeft misschien toch niet te verdwijnen. Het zou tegen de vlakte gaan om ruimte te maken voor industrie, maar nu wordt bekeken of er toch minder ruimte nodig is waardoor het dorp kan blijven bestaan. De 1300 inwoners moeten dus nog even wachten op duidelijkheid, want een definitief besluit, dat komt pas volgende maand. Radio 10 weer. Vanmiddag wolken en zon en het blijft overal droog. Het is 17 tot 23 graden. Morgen dan heel veel zon en dan wordt het zo'n 26 graden.
31: Dankjewel. Dat zijn de vertragingen. A1 Hengelo-Osnabrück voor de grens met Duitsland 11 minuten. A5 Hoofddorp Amsterdam voor de brug over de Hoofdvaart een kwartier. En de A12 Arnhem-Oberhausen natuurlijk bij de grens 11.

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Radio 10, de nummer 1 hits top 500. Jeroen.

0: Backstreet Boys.
1: Deze week alleen maar nummer 1 hits. De nummer 1 hits top 500.
0: Ja, als eerste ontdekt eigenlijk door de Duitsers, hè. Daarna pas kwam het in ons land bovenaan de lijst te staan. En ook in Amerika werden ze grote, jongens. Maar gek genoeg, in je hoofd zit hit na hit na hit van de Backstreet Boys. Maar ze hebben maar één keer bovenaan gestaan. Het was bij deze. I Want It That Way op 130 uit 1999. En de volgende Bengals, Walk Like an Egyptian. Dit is hem, de nummer 1 hit, top 500. En die lijst duurt nog tot morgen 4 uur in de middag. Dan weet je wie de nummer 1 van de nummer 1 is. Ja, ik had net over Duitsland. En wat hebben ze allemaal nog meer voortgebracht? Nou, zelf hebben ze zeker ook de microfoon wel eens gepakt. Zoals bijvoorbeeld Matthias Reim. Die zongen we mee in 1990. Dit is Verdammt, ich lieb dich, 129.

0: Simple Minds en Belfast Child. Dikke 6 minuten lang.
1: De nummer 1 is top 500.
0: Ja, hoe zeg ik dat nou eens netjes? En ik bedoel het echt niet lullig, maar het is een soort hardnekkige schimmel. Deze plaat. Ja, heb je de top 4000? Staan ze erin. Heb je de ethisch top 1500? Staan ze erin. En ook in de nummer 1 top 500 staat hij natuurlijk. En daar hoort je ook Simple Minds, Belfast Child op 1989. En nu op 128 beland in de lijst. Zometeen hier een man die ooit eens een keertje gewoon in Londen terecht kwam via een heel ander leven. En bij toeval ontdekt werd. Had een paar hele grote hits. Eén daarvan was Killer met Adamski. En de andere was Crazy, je hoort Seal zometeen. Het is ook wel bijzonder. Ze kreeg persoonlijk toestemming van de bass van ABBA. Van Benny en Björn. Om een stukje te gebruiken uit Gimme Gimme Gimme. En ze maakten ermee, hang up, dit is Madonna in de lijst.

0: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positief.

0: alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
1: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
2: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: Inbouwplus.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
3: Dit is de nummer 1 hit Stop 500. Jermaine.
4: Jeroen Nieuwenhuizen.
3: En Pia.

0: John Legend. De nummer 1 hits top 500.
1: En de vrouw van John moet nog altijd keihard huilen wanneer ze dit hoort. Hij schreef het speciaal voor haar en heeft het 5000 keer voor haar gezongen. All of Me op 124. Je hebt altijd mannen die zo'n mooi gebaar overtreffen. Hè? Zo was daar bijvoorbeeld de steenrijke zakenman Meshulam. Die was getrouwd met Pia Zadora. En Pia wilde graag filmster en zangeres worden. Dus hij betaalde een godsvermogen om een film te maken met Pia in de hoofdrol. En dan kon ze ook de soundtrack zingen. Kreeg ze voor de verjaardag. Die film werd geen succes. De soundtrack wel. Want die hoorde je net. Pia Zadora en Jermaine Jackson when the rain begins to fall. Het is mooi gebaar allemaal natuurlijk, maar een bosje blommen van de pomp. Ook mooi. Door naar Sofia. Daar besluiten twee vrienden om muziek te gaan maken. Los Del Rio. In 62 brachten ze het uit. Het was niet echt een super succes. Maar daar waren de B-side boys in de 90s.

0: Bojang, Love of the Common People.
1: De nummer 1 hit Stop 500.
0: Op 122 is hij beland. Zometeen neemt Dennis het stokje van me over. Dat ga ik even netjes afwassen natuurlijk. En desinfecteren kan niet weer gebruiken. Coolio, Gangsta's Paradise krijg je nog van me. Maar eerst een track uit de musical Grease. En dat was niet gepland. Tijdens het filmen kwam Olivia Newton-John op het idee dat haar personage Sandy nog een solo nodig had. Ter plekke werd er iets geschreven, gerepeteerd en opgenomen. En dat hoor je nu. Hopelessly Devoted, 121.

0: Hits Top 500.
1: Radio 10.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: 20. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
1: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperado's en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
2: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty Ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Nieuw!

0: deals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
3: Hebbes.
2: Kijk op ben.nl. Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister.

0: Goedemorgen allemaal!
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Dag 4 van de lijst met dit uur. Nummer 1 is van de Village People, de Beatles, Guus Meeuwis... en die ene uit de film Dirty Dancing, weet je wel. Maar eerst het nieuws van 2 uur. Nicola Ruijs, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Het COA heeft nog geen oplossing... als er vanavond weer te veel asielzoekers zijn in Ter Apel. Door de drukte in de opvang mogen alleen kwetsbare mensen naar binnen... zoals zwangere vrouwen. Er zijn wel plekken vrijgekomen... maar pas eind van de dag is duidelijk hoeveel nieuwe asielzoekers er zijn. Vannacht moesten 50 mensen in Stadskanaal slapen... maar daar is komende nacht geen plek. De gemeente Amsterdam gaat mensen met een koopwoning verbieden... om ook nog in een sociale huurwoning te wonen. Zo'n 1000 huurders hebben een koophuis... maar volgens de gemeente zijn die huurwoningen bedoeld... voor mensen die betaalbare woonruimte hard nodig hebben. Bij bijvoorbeeld een scheiding kan een uitzondering worden gemaakt. Ook in het oosten van Congo is nu een geval van ebola vastgesteld. En dat is in een gebied dat honderden kilometers verwijderd is... van waar de ziekte eerder uitbrak. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen... net als het Rode Kruis, dat veel geld nodig heeft. Van honderden mensen wordt vermoed dat ze het virus inmiddels al hebben opgelopen. En de traditionele fotosessie van het koninklijk gezin is weer geweest. En daar zet de koning zich zorgen te maken over de verharding van de demonstratie... zoals die in Loosdrecht. Hij vindt protesteren een groot goed... maar hoopt wel dat er tegen de verharding wordt opgetreden. De fotosessie die was dit keer op landgoed Klingendaal in Wassenaar. Het Radio-team weer, ze hadden er lekker weer bij. Wolken en zon vandaag, het blijft overal droog, 17 tot 23 graden. Maar morgen dan heel veel zon en wordt het minimaal 26 graden.
7: Oh, lekker. Ja, ik twijfelde vandaag van, zal ik een korte broek aan doen? Nee, ik heb het niet gedaan, maar morgen wel.
8: Morgen zou ik doen, zaterdag, ja, maandag, dinsdag.
7: De hele week, hè?
8: Zomer voor altijd.
7: Oh, heerlijk. Nicola, dankjewel. Vleesmuizen komt met 6 vertragingen. Dit zijn de 3 langste, de A27, Utrecht-Gorkum. Voor Noorderloos 18 minuten. Andere kant uit, Gorkum-Breda. Voor Hooipolder, ongeval gebeurt 11 minuten. En ook 11 minuten op de A28 Zwolle Amersfoort voor Hoevelaken.
9: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
10: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika voor 1,34 en AH Ongezouten Pinda's voor maar 89 cent. Altijd laag.
9: Nu tot wel 600 euro extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2200 euro voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
14: Radio 10, de nummer 1 hits top 500.
15: Dennis Verheugen.

0: De nummer 1 hit top 500.
1: Het was de nummer 118 in de lijst uit 1965. Yesterday van de Beatles. En over Yesterday gesproken. Ja, Yesterday stond hij in de Johan Cruijff Arena. En morgenavond weer. En daarna nog een aantal keer. In totaal 10 keer Harry Styles. Hopelijk valt hij dan wel te zien. Lijkt namelijk dat het podium te hoog is, waardoor VIP-bezoekers bijna niks meekrijgen van het optreden. Maar goed, daar wordt aan gewerkt. Hopelijk valt hij dan ook goed te horen, want Harry zorgt altijd voor een hoop herrie, oftewel een hoop gillende meiden.

0: iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle

0: je extra voor krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
7: Is dit allemaal van jou?
8: Alleen de belangrijke dingen.
9: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
10: Geeft ruimte.
11: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 4 dagen.
14: Big deals bij Keukenconcurrent.
13: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
15: Ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
18: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
19: Voordat ik hier manager werd.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Is de nummer 1 hit Top 500.
7: Met de nummer 113.
8: Dennis Verheugd.

0: met The Village People.
1: De nummer 1 is Top 500.
0: En YMCA. Ja. Dat YMCA bestaat voor Young Men's Christian Association. Een plek waar jonge mannen goedkoop konden slapen, sporten en elkaar ontmoeten. Nou, dat klinkt heel braaf allemaal, maar de YMCA had in de jaren 70 ook een andere reputatie. Ja, het stond namelijk bekend als een plek waar mannen elkaar ontmoeten en soms ook flirten of afspraakjes maakten. Nou, de Village People, ja, die vond die dubbele betekenis wel geinig en maakte daar handig gebruik van in dit liedje. Ja, voor de een dus een amazing feestliedje, voor de ander een knipoog naar de gay scene.
2: Wat goed!
0: Hey brother van Avicii.

De klassieker, hè? Maar het had weinig gescheeld of de film had de bioscoop nooit gehaald. Het eerste testpubliek was namelijk helemaal niet onder de indruk. Ja, de producenten die overwogen nog om de bioscoop dan maar te skippen en Dirty Dancing meteen op videoband uit te brengen. Maar gelukkig is dat nooit gebeurd. De soundtrack bij die film kon je zojuist horen, hè? De tijd van je baas, lekker fout meezingen. Ja, Bill Medley en Jennifer Warrenson. I've had the time of my life. Met

0: 1 Hits Top 500.
1: Radio 10.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
7: Vertrouwd sinds 1999.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Grando.
14: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
15: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
16: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
17: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
18: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
19: Boost yourself.
20: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
21: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
24: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Hey, ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
1: Sorry, het is WK.
3: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: Dit uur duiken we onder de 100. Ja, daarboven nog wel muziek hoor, van Crash, David Bowie en Michael Jackson. Maar eerst het nieuws van 3 uur met Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
5: Goedemiddag. De rechter zegt dat Ines Wesky inderdaad berichten van Ridouan Taghi vanuit de gevangenis heeft doorgespeeld. Maar ze krijgt geen 4,5 jaar cel, zoals geëist, omdat ze geen advocaat meer is, haar gezondheid niet al te best is en omdat justitie in de zaak ook fouten heeft gemaakt, zegt de rechter.
6: Om die reden zal de rechtbank aan de verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opleggen, gelijk aan de tijd die zij in voorarrest heeft doorgebracht. Dat betekent dus ook dat de verdachte niet meer terug hoeft.
5: Wesky heeft altijd steeds ontkend en kan nog tegen haar veroordeling in beroep. Een topsporter die in maart werd opgepakt voor kindermisbruik heeft volgens de OM zeker 60 slachtoffers gemaakt, maar misschien waren het er nog veel meer. De man zou 2 jaar geleden een jongen van 10 hebben misbruikt, waarna de zaak aan het licht kwam. Hij zou ook 5 jaar lang kinderporno hebben gemaakt. In de Marokkaanse stad Fes is een gebouw ingestort. Zeker 4 mensen kwamen onder het puin terecht en hebben dat niet overleefd. Een paar anderen raakten gewond. Het gebeurde in een dichtbevolkte wijk. Een paar maanden geleden gebeurde in Fes al iets soortgelijks. Toen kwamen 22 mensen om het leven. En er gaan al een tijdje geruchten dat prinses Alexia iets heeft met zanger Antoon. En voor het eerst heeft ze daarop gereageerd. Na een fotosessie werd haar gevraagd wat er waar is van de verhalen. Ze zei, ik weet wie ik ben en wie mijn vrienden zijn en meer kan ik er niet over vertellen. Ik heb het liever niet over zulke privézaken, zei ze ook. Het Radio 10 weer, in het noorden veel bewolking. Verder laat ook de zon zich zien. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. En morgen, zoals beloofd, een zonovergrote dag, zomers warm, 25 of 26 graden.
4: Ja, een morgen korte broekendag, lekker hoor. Wil jij overigens nog privézaken delen, of niet?
5: Nou ja, ik heb geen geheimen. Iedereen weet alles al van mij, veel te veel al.
4: Oké. Okay. Tot over een uurtje, Martijn.
5: Yes.
4: Flitsmeister meldt 12 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A2 Maarsen en Bos voor Everdingen, 1/2 uur. Ook 1/2 uur op de A4 Antwerpen-Dinteloord voor Bergen-op-Zoom door een vrachtwagen met pech. En tenslotte de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom. Tussen Markiezaat en Bergen-op-Zoom-Zuid. Daar is 26 minuten.

0: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
1: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
2: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
1: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
2: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
3: Tijd voor gesponsorde vacatures.
0: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Met Rapport geld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Radio 10, de nummer 1 hit top 500.
3: Dennis Verheugd.
4: Goedemiddag, ja, er mag gedanst worden.

0: nummer 1 hits top 500.
1: Je hoorde de nummer 106, David Bowie, Let's Dance, nummer 1 in 1983. En er meteen achteraan op 105, Grasshop en I Will Stay. En die single stond dan weer op nummer 1 in het jaar 2000. Ja, dat I Will Stay gevoel, dat had ik vorige week in de bioscoop ook, na het zien van de film Michael. Ik had zoiets van I Will Stay. Ja, ik blijf gewoon zitten, ik wil hem gewoon nog een keer zien. Maar helaas, ik werd vriendelijk verzocht om de zaal te verlaten. Vandaar dat ik vanavond voor de tweede keer naar Michael ga. Heb ik ongelooflijk veel zin in. Wat een topfilm is dat. The King of Pop, ja, hoor je nu samen met Syeda Garrett op
2: 104.
3: I just want to lay next to you for a while. You look so beautiful tonight. Your eyes are so lovely. Your mouth is so sweet. A lot of people misunderstand me. That's because they don't know me at all. I just want to touch you and hold you.

het Eurodance-tijdperk, hè? Heel veel van dit soort tracks behaalden destijds die felbegeerde nummer 1 positie. Denk aan Two Unlimited, Two Brothers on the Fourth Floor, Snap. Maar ook dus Hathaway. Ja, deze oorworm, What is Love, stond in 1993 maar liefst 6 weken op nummer 1. In deze fijne lijst eindigt op 103. Met Abel onderweg, maar eerst zij met die enorme hoed op haar hoofd. Linda Perry, ja. Samen met de overige meiden van de Four Non Blondes hoor je op 102. Hey, what's

0: heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Rang of Great. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
14: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
13: Ai, de man met de hamer.
14: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
15: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
16: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
17: craving. Domino's. 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
20: Dit is
11: 500.
20: Met de bovenste beste 100.
21: Dennis Verheugd.
20: Met twee waar een

We doken zojuist onder de 100 hier bij Radio 10 met PhD en ook Britney Spears. Ja, hoe de rest van de lijst eruit ziet, dat kan je zelf checken. Je vindt hem op onze site radio10.nl. Dan tellen we samen de lijst af. En dan kan je zien dat de Rolling Stones er zo aankomen. Maar eerst op 98 dit wonderschone liedje uit 1998.

0: Dat was de nummer 97. In de nummer 1 is top 500 de Rolling Stones en Paint It Black.
1: Is top 500.
0: Ja, uit 1966 alweer, hè, Paint It Black. Ja, niet alleen van schilderen kan je gaan zweten. Zeker als het een buitenklusje betreft met de zon op je bol. Ook van fietsen kan je gaan zweten. En dat is wat Gijs Staverman zo dadelijk gaat doen. In het kader van de Alp du 6 gaat Gijs voor elke 10 euro 1 minuut fietsen. Ik geloof dat Gordon vanochtend al 600 euro heeft gedoneerd. Dus ja, ik wens Gijs heel veel succes en uithoudingsvermogen de komende uren. Maar...

0: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: stack silver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf een beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
4: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu dames sandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Voordat ik hier manager

0: Peppersoep.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Oranjefans opgelet,

0: Mei maand is Occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
0: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Rozer!
2: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Goedemiddag, het is exact 4:00. Dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 nieuws. Met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
7: Goedemiddag Gijs. Oud-advocaat Ines Wesky heeft inderdaad Ridwan Taghi geholpen. Maar de rechtbank vindt dat ze al genoeg is gestraft met haar 42 dagen voor arrest. Ze hoeft dus niet terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar geëist. Wesky houdt vol dat ze onschuldig is. De kans is dus groot dat ze in beroep gaat. Ook vanavond kunnen niet alle asielzoekers terecht in Ter Apel. Het opvangcentrum zit voor de tweede dag op rij vol. Hoeveel mensen er vandaag niet bij kunnen is niet bekend. Afgelopen nacht hoefde volgens de burgemeester niemand buiten te slapen. Als dat wel gebeurde, kozen ze daar zelf voor, zegt de burgemeester. Het KNMI gaat vanaf volgende maand cijfers geven aan hoe heet het wordt. Het is een rapportcijfer van 1 tot 10... dat ook wordt gegeven aan bijvoorbeeld de windkracht of de zonkracht.
8: Oh.
7: Ja, het nieuwe systeem heet het impactcijfer. Het werd 2 jaar geleden al aangekondigd. Het is volgens de KNMI nodig, omdat natuurlijk niet iedere 25 graden hetzelfde voelt. En er gaan al een tijdje geruchten dat prinses Alexia iets heeft met zanger Antoon.
8: Ja.
7: En voor het eerst heeft ze daarop gereageerd. Deed ze na de halfjaarlijkse fotosessie met haar familie. Heel veel wilden ze er niet over kwijt.
9: Ik weet dat ik niet altijd slimme dingen heb gedaan in context van media. En ik weet mijn eigen waarheid. En ik weet wie mijn vrienden zijn. Meer kan ik daar ook niet echt over vertellen.
8: Oh!
7: Ja, en het is dus geen ontkenning.
8: Het is geen ontkenning. Dit is een harde ja, heb ik het idee.
7: Nou, dat weet ik niet.
8: Jawel.
7: Ook haar moeder, koningin Maxima, zei dat het privé is. En dat is het natuurlijk ook.
8: En als het namelijk niet waar is, dan zeggen ze niet dat het privé is.
7: Nou ja, misschien zijn ze nog aan het uitzoeken.
8: Dat is helemaal niet waar. Dat is uit ons duim gezogen, klaar.
7: Nou, of ze zijn nog aan het uitzoeken, hè, dat kan ook.
8: Oh ja.
7: Het Radio 10 weer.
8: De ontdekkingsfase.
7: Ja, je zal maar op de fiets zitten. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon. Ook na zonsondergang is het helder. Temperatuur daalt langzaam naar een graad of 10. Morgen, Gijs roept het al 2 jaar, zon overgoten mij weer.
8: Ja.
7: Het blijft

0: is een beetje lastig. En die tafel die kan niet zo hoog. En die fiets die kan wel hoog. En net hadden we een fiets waar ik met mijn knieën tegen het stuur aan zat. Ja, het valt nog helemaal niet mee, hoor. Het is,
1: komt goed, hoor. Ik heb er vertrouwen in.
0: Natuurlijk, alles komt goed. Oké, laten we meteen even kijken of het goed komt qua files. Nou, het is donderdag. Het zal wel druk zijn, hè? Robin, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Gijs. Nou, het begint al druk te worden, inderdaad. 50 files, ook op de A2 in beide richtingen druk. Richting Utrecht een uur file tussen Veghel en Kerkdriel door een ongeluk. Richting Den Bosch een half uur tussen Utrecht, Leidse Rijn en knooppunt Everdingen. Op de A15 richting Gorkum 20 minuten vertraging tussen knooppunt Del en Arkel. En door die file op de A2 loopt het ook weer vast op de A27. Een half uur vertraging heb je tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen.
0: Oké, nou, heel veel sterkte daarmee. Ondertussen zitten wij ook in de nummer 1 hits top 500. Het is allemaal gebaseerd op de top 40. Daar gaan wij zo direct lekker mee verder. En als je wil dat ik veel ga fietsen en dat ik langer doorfiets, dan kun je doneren. En dat kan via radioteam.nl/doneer.
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Nu tot wel €600 extra korting op Turkije. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

komt er nog drie keer Queen voorbij. Want de nummer 1 in deze lijst is ook een Queen. Maar is dat dan de Queen? Of is dat een Queen? Dat kan natuurlijk ook. Ja, ik hou het wel een beetje spannend, hè? Nou, morgen hoor je dat even voor 4 uur. Queen en Radio Gaga in de nummer 1 top 500. Nummer 1

0: kijken bent naar ons, wat wij aan het doen zijn. En dat klopt. Ik duik zo op deze fiets, want Rick van de redactie. Ja. Hoeveel geld is er nu opgehaald? Hoeveel minuten moet ik vandaag officieel gaan fietsen?
1: Nou, tot nu toe, want je kan nog doneren.
0: Je kan nog doneren, natuurlijk.
1: Het is nu €959.
0: €959.
1: Wat betekent 95 volle minuten?
0: 95 volle minuten?
1: En er moet... Ja, en elke euro tellen we op totdat er 10 euro is. En dan gaat er weer een minuut.
0: Maar start jij het klokje nu? Dat ik ook daadwerkelijk aan het filmen. Want zoals iedereen kan zien, ik ben dus daadwerkelijk nu aan het fietsen.
2: Ja. En wat een outfit, Gijs. Mag ik daar nog even aandacht voor? Ja. Een heel sportieve...
0: Ik heb gewoon een korte broek aan.
2: Dit een korte broek, mooie schoenen eronder.
0: Dat moet je ook eens een keer doen.
2: Waar is jouw helm, Gijs?
0: Oh, mijn helm. Oh ja, natuurlijk. Ja, want we willen natuurlijk geen ongelukken.
3: Op een home trainer met een helm.
2: Het ziet er wel professioneel uit, hoor.
0: Nou, hartstikke goed. Zowel ondertussen verder gaan met de lijst. Zullen we dat doen?
1: Je hebt zeker.
0: Wat leuk, wat gaat het snel. 30 minuten heb ik al gefietst. Hoe is dat mogelijk? Nee. Okay. Justin Timberlake zong het nummer voor het eerst. Nee, dat deed hij niet voor het eerst. Hij deed dat tijdens de finale van het Songfestival 2016. Ik werkte toen bij een radiostation en toen draaiden wij dat nummer al. Hij deed zelf niet mee. Hij was de pauzeact in 2016. Deed Douwe Bob voor Nederland mee. En Douwe komt morgen langs in dit programma. En Justin staat op nummer
4: 93.

lijst met alleen maar nummer 1 hits. De nummer 1 hits top 500. Radio 10. 92.

0: dat precies daarmee bedoelde. Ja. Maar ik zou echt alles doen voor Alpe d'Huez. Sterker nog, ik zit op de fiets. Wil je doneren? Hoe meer geld je doneert, hoe meer minuten erbij komen. En hoe langer ik blijf fietsen. Het kan via radio10.nl/doneren. Straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Ines Wesky gaat zeer waarschijnlijk in beroep tegen haar straf. Ook al hoeft ze niet terug naar de gevangenis. En Gijs is dus al bijna 10 minuten aan het fietsen. Doneren via radio10.nl. Hoeveel calorieën verbrandt hij door bijna 3 uur lang te fietsen voor Alpe d'Huez?
0: Oh, dat gaan we zo? Ja, ik ben heel benieuwd.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie.

0: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakspannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis

0: al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+.

0: helder, zo'n 10 graden. Morgen een zonovergoten dag. Overal droog bij 23 tot 26 graden. Heerlijk. En waar staan de files? Dat is niet zo lekker als je daarin staat, of in staat, dan wel in zit. Robin van der Gier, die weet waar het stil staat. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Vooral vanuit Utrecht richting het zuiden. Op de A2 bijvoorbeeld, tussen Utrecht, Leidse Rijn en Everdingen, een half uur file. Op de A28 Amersfoort-Groningen heb je tussen het Harde en Zwolle-Noord een uur file door een ongeluk. Omrijden kan via Emmeloord en Heerenveen. En door 8 kilometer file op de A50 richting Arnhem, tussen Os-Oost en Ravenstein, staan een uur in de file door een ongeluk. Je bent bijna sneller met de fiets.
0: Oké. Nou, dat gaat... Sorry, ja, ik moet af en toe even bewegen om het juiste knopje in te drukken op het mengpaneel. Dus dat is een beetje raar. Maar heel veel sterkte. Zorg ervoor dat je veilig thuis komt. Wij blijven in ieder geval lekker bij je deze hele middag en deze hele file. We gaan zo door met nog meer nummer 1 hits. Maar eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Gijs. Het ligt voor de hand dat Ines Wesky in hoger beroep gaat, zeggen haar advocaten. Wesky werd vandaag veroordeeld tot 42 dagen cel, net zo lang als haar vorige rest. Ze hoeft dus niet terug naar de gevangenis, maar ze houdt vol dat ze Ridwan Taghi niet heeft geholpen. Er is een jongen aangehouden voor een telefonische bedreiging bij een Joodse school in Amsterdam. Die bleef daarom vandaag dicht. Wat de jongen precies heeft gezegd, wil de politie niet kwijt. Volgende week gaat de parlementaire enquête over corona beginnen. Er is net bekendgemaakt wie er worden ondervraagd. Het zijn onder andere oud-premier Rutte, oud-minister De Jonge en viroloog Marion Koopmans.
0: Oh, en Dissel, zit hij er ook bij?
2: Eigenlijk alle, wel, mensen die,
0: alle mensen die de
2: in onze beeldbuis gebrand waren, die komen waarschijnlijk ook bij. Ja.
0: En dat, een beetje dat moment nog dat er werd verteld corona en geen handen meer geven. En op dat moment geeft Rutte aan Dissel een hand. Dat mag niet meer. Goed.
2: Ja, Gijs, je bent al ruim een kwartier aan het fietsen in de studio.
0: Dat lijkt alsof het helemaal... Maar ik ben ondertussen ook nog natuurlijk super geconcentreerd met dit programma bezig. Want we hebben... het zweet loopt nog net niet langs mijn voorhoofd. Maar ik ben nog een kwartiertje, dat is niks.
2: Nou, ik vind dat je het best goed doet. Ik vind dat je goede conditie hebt. Geld geven kan via radio10.nl/doneer. Voor elke 10 euro die binnenkomt, fietst Gijs dus een minuut. Mm-hmm. Gordon heeft ook al honderden euro's gedoneerd.
0: Ja, die heeft gewoon vanochtend... Ja, sorry, ik ben hem natuurlijk hartstikke dankbaar, maar ik vind het wel heel vervelend. Hij heeft gewoon 600 euro heeft hij gedoneerd.
2: Ja, voor de zekerheid, je kunt ook een euro geven. Hè. Alles gaat in de grote pot en dan kijken we gewoon...
0: Aan Rick van de redactie vragen hoeveel minuten we nu zitten in totaal?
3: Je bent 18 minuten onderweg.
0: Oké.
3: En met de huidige stand betekent dat je nog 81 minuten te gaan hebt.
0: Laten we het even, dat is fijn. Maar laten we ook even kijken hoeveel er dan is. Ik heb dus al 180 euro bij elkaar gefietst.
3: Zeker.
0: Kijk, dat vind ik heel fijn.
3: Lekker bezig.
0: Dat vind ik
2: fijn. Dat vind je helemaal niet per uur. Trek je het nog een beetje trouwens? Of,
0: gaat heel goed.
2: Dit is een mooi moment voor een korte quiz.
0: Oké, tuurlijk.
2: Hoeveel calorieën verbrand je gemiddeld met 3 uur fietsen?
0: Met 3 uur fietsen verbrand je, denk ik, 400 tot 500 calorieën.
2: Nee, veel meer, joh. Het is 330 calorieën per uur, zelfs met jouw tempo. Dat is bijna 1000 calorieën in totaal.
0: Oh, dat had ik even moeten weten.
2: Wat staat er nou op jouw calorieënmetertje?
0: De calorieënmeter doet het niet, maar mijn hartslag doet het wel. Die staat nu op 94.
2: Dat is hartstikke netjes.
0: Ja, is wel netjes.
2: Bij dat tempo heb je een goede hartslag.
0: Zeker.
2: Nou, dan de laatste vraag maar. Mm-hmm. 1000 calorieën als je op dit tempo blijft doorfietsen.
0: Ja.
2: Hoeveel chicken wings kun je eten voor die 1000 calorieën? En dan blijf je op hetzelfde gewicht.
0: 40, denk ik.
2: Dit is wel heel enthousiast gerekend. Dat verklaart een hoop dat je zo rekent. Een chicken wing is in het minste geval 100 calorieën.
0: Och jee, dus mag je de 10 eten.
2: 10 eten. Nou, benieuwd wat hij zo gaat doen. Wil jij Gijs ook zien zweten? Geef dan wat je kan missen voor op die 6. Radio10.nl/doneer. Eurotje kan dus ook, gaat in de grote pot. Misschien gaat hij nog wel door bij Lex, wie weet het?
0: Nee, dat gaat niet.

0: 89 in de nummer 1 hits top 500. En daarvoor Share and Believe. En je zult het bijna niet geloven.
1: Radio 10, Altuzet.
0: Staat op nummer 90, maar

0: de jongere artiesten ook inspireren. Ook in Nederland. Ronnie Flex is groot fan.
1: Oh.
0: Nou, tenminste niet van Cher, maar hij gebruikt wel dezelfde autotune. Dus wat dat betreft, dat horen we binnenkort dan op zijn nieuwe single. Goed.
1: Over oude artiesten gesproken, Gijs.
0: Hoe lang gaat het duren voordat je dat gaat zeggen?
1: Ja, jij bent nog lang geen 80.
0: Voordat je iets gaat zeggen, mag ik even aan Rick van de redactie vragen... hoeveel minuten zitten we nu?
2: Die je gehad hebt?
0: Ja, die we gehad hebben.
2: 32.
1: Ja, oké, voor de mensen die net luisteren, ik heb het uitzicht op een man met een steeds roder hoofd. Ik zie dat je ook een beetje gaat zweten, volgens mij.
0: Zeker. Ja, zal ik mijn hartrate even meten?
1: Ja, doe eens.
0: Hartrate meten. Even kijken hoor. Ja, dat duurt even. Ja. Oh. Nou ja, vertel je ongeveer...
1: Het is niet meetbaar, jouw tempo.
0: Ja, hij is bij de hartslag nu aan het detecteren. 86.
1: Oké, okay, dat is netjes.
0: Het gaat naar beneden toe, dat is toch raar?
1: Is dat niet goed?
2: Zonder 2, zonder 3?
0: Nee,
1: dat is een foute zone is dat. Maar goed, voor elke 10 euro die wordt gedoneerd... fietst hij dus 1 minuut. De teller staat nu al in totaal op meer dan 99,5 minuut fietsen.
0: Wauw.
1: Er kwamen net nog donaties binnen van Annelies Lauw Rijsens... Natasja van Ballengooien. Waarvoor dank natuurlijk. Ik zie ook een donatie...

0: geven.
1: Dames en heren, mag ik even een applaus geven? Ah. Het maakt ook niet uit hoeveel je geeft, als je maar iets geeft. En wij doen het allemaal voor Alp du Zes. We doen het natuurlijk ook voor die berg die we moeten beklimmen. Dat is op 4 juni, de US, de Alp du Zes. Als je gaat fietsen of lopen om zoveel geld mogelijk op te halen. Het is natuurlijk prachtig en iedereen heeft zijn of haar verhaal. Wij volgen team Alp Divet. Dat is een groep familie en vrienden die samen de Alp du Zes opgaan. Als eerbetoon aan Yvette. Ze overleed vorig jaar op 44-jarige leeftijd aan endeldarmkanker. En onze vrouwtje de Bot die ging langs bij Paul, de man van Yvette. En hij vertelde wat ze dachten toen Yvette de diagnose kanker kreeg.
2: Ja, dat was heavy, ja. Weet je, je bent nog hartstikke jong en je verwacht niet dat dat op die leeftijd op je pad komt. En ook niet wat het betekent, hè? Want je hebt dan zoveel onzekerheden dat je niet weet van ja, hè, ga je hier aan dood? Is het goed te behandelen? Hoe erg is het? Hoe snel gaat het? Dus je weet eigenlijk heel weinig op dat moment.
1: Ja, nou ja, zo'n mededeling wil niemand krijgen. En om dat nu te voorkomen is er geld nodig voor onderzoek naar kanker. Doneer nu via radioteam.nl. Elke euro is van harte welkom. Zolang er gedoneerd wordt, blijf ik gewoon lekker fietsen. Dat blijf ik echt doen. Straks sluiten we de lijnen. Dan kan er niet meer gedoneerd worden. En dan is het over. Maar,
3: ik hoor je toch een beetje hijgen nu, Gijs. Gaat de goede kant op. Ja.
1: Nou, snel door met de nummer 1 in het top 500. Wij zijn aangekomen bij nummer 88.
4: Dit is de nummer 1 hits top 500.
5: Radio 10. 88.
1: Blondie en Denise.

0: Hij woont in Los Angeles, Duncan Lawrence. Maar komt later dit jaar weer naar ons koude Kikkerlandje. Alhoewel, koud. Het wordt de komende dagen zomers weer. Zaterdag kan het lokaal zo'n 30 graden worden. Hoe is het mogelijk? Ja. En hoe is het mogelijk? Duncan staat ook op 19 en 20 september in Koninklijke Theater Carré. Hij staat op nummer 87. Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Nou, Amsterdam vangt honderden extra vluchtelingen op om Ter Apel te ondersteunen. En heb jij vaak ruzie met je partner?
0: Nooit.
1: Nou, jij niet natuurlijk, maar stel dat je het wel hebt, ik noem de namen hier, dan is daar nu een heel simpele oplossing voor die echt zou werken.
0: Oké, nou Robin, goed luisteren.
2: Zometeen op Radio 10.

0: Hits Top 500.
1: Radio 10.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
4: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat

0: Tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus.
3: Aldi.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
8: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperado's en Corona 0.0, nu 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
12: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
11: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
15: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
16: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallelof. Voor Almof.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Ja, goedemiddag. Inmiddels 5:02. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
21: Goedemiddag, Gijs. Amsterdam gaat Ter Apel helpen en vangt 230 asielzoekers extra op. Daarvoor worden een half jaar lang bestaande opvanglocaties in Amsterdam gebruikt. De opvang in Ter Apel zit overvol. Daardoor kon gisteren al niet iedereen worden opgevangen. Voor vanavond dreigde dat ook te gebeuren. De eerste asielzoekers zijn al onderweg naar Amsterdam. De koning maakt zich zorgen om de verharding van asieldemonstraties, zoals in Loosdrecht. Dat zei koning Willem-Alexander na de fotosessie van de Oranjes op een landgoed in Wassenaar.
22: Ik heb daar natuurlijk ook met zeer veel zorg naar gekeken. Demonstreren, protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld.
21: En zeker niet tegen hulpverleners, daar blijf je vanaf, zei de koning. Volgende week gaat de parlementaire enquête over corona van start. Er is net bekendgemaakt wie daarvoor worden ondervraagd.
2: Op 29 mei starten we dan ook met viroloog Marion Koopmans. En de tweede persoon die wordt opgeroepen als getuige is oud-minister Bruno Bruins.
21: Ik verstond viroloog, maar hij zei toch echt viroloog?
20: Ja, nu is hij viroloog, maar hij was viroloog.
21: Oké, ex-premier Rutte en oud-minister Hugo de Jonge moeten bij de enquêtecommissie komen. De bedoeling is om te leren van de coronacrisis en te zien wat er bij een eventuele volgende pandemie beter kan. Goed nieuws voor partners die vaak ruzie hebben of die voor het eerst gaan samenwonen. De kapiteinsmethode. Die is ineens heel populair op sociale media, de kapiteinsmethode.
20: Oh, cd van jou, cd van mij?
21: Nou, dat een beetje. Het idee is simpel. Je verdeelt de onderwerpen in het leven, zoals het geld, de kinderen... of bijvoorbeeld de route die wordt gereden met de auto. Daar heb je dus een kapitein voor op dat schip.
20: Ja.
21: Nou, voor elk onderwerp heb je dan één kapitein. Diegene neemt daar alle beslissingen over. De ander legt zich daarbij neer. Geen discussie. En zo voorkom je dus eindeloze kleine ruzies over wie er gelijk heeft... Het is geen wetenschappelijk bewijs dat het werkt. Proberen kan geen kwaad. En online zeggen mensen ook, ja, dit werkt heel goed. Ik zie wat gezichten...
20: Nou ja, nee, maar ik hoor wel wanneer je gaat samenwonen. Dus laat het even weten.
21: En breaking news, net binnengekomen. Er is inmiddels €1000 gedoneerd voor de fietsrit van Gijs in de studio.
20: We hebben
21: inzameld voor Alp du 6.
20: Waarom klap ik eigenlijk? Ik moet zelf gaan fietsen. Dat is een beetje raar.
3: Wij zijn er blij mee.
20: Ja, jullie zijn er blij mee.
21: Dus de afvallen, Gijs, beetje oppassen. Doneren kan via radioteam.nl/doneer. Eduard Ebnet. Ik kijk nu naar de Giro in Italië en in een klein scherm naar Gijs. Ik zie toch wat verschil. Respect voor Gijs. Maar ik denk dat de tempo en de hartslag best wel iets hoger kunnen. Zone 2 of zo.
20: Ja.
21: Verder veel respect voor Gijs en heel veel succes.
20: Hey, Eduard, ik heb nieuws van je. Ik zit op zone 4. Ben ik al.
3: Oh jee.
21: Serieus?
20: Ja, serieus. Mijn hartslag gaat nu naar 97.
21: Dat gaat de goede kant op. Het radioteam weer. Vanavond nog lang zonnig. Ook na zonsondergang helder. Dan is het een graad of 10. Dan ligt Gijs op apengapen. Morgen erg veel zon en droog. 23 tot 26 graden.
20: Ik ga vanavond kip halen, jongen.
3: Zin mag het. Ja.

0: fiets ik er zo langs. Maar waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Ik kan je niet aankijken, maar goedemiddag.
1: Gijs, hallo. Op 103 plekken op dit moment. De A28 richting Zwolle, die is wel weer vrij na een ongeluk. Wel nog steeds een uur file tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Op de A50 Apeldoorn-Emmeloord sta je tussen Heerde-Zuid en Kampen-Zuid drie kwartier stil door een auto met pech. En op de A59 heb je drie kwartier file tussen Os en Knooppunt Paalgraven.
0: Oké, nou zorg ervoor dat je veilig thuis komt. Wij zouden dat heel erg fijn vinden. En wij blijven sowieso deze hele file bij je. Straks nog meer nummer 1 hits, want we gaan nog verder met de nummer 1 hits top 500. Met onder andere muziek van Adele, ABBA en ook Pink en Nate Roos.
2: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
3: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
4: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
3: Voor pallets van 100 kilo?
4: Zie je het als een kans? Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Radio 10, de nummer 1 hits top 500.
9: Gijs Staverman.
0: Ja, just give me a reason. Pink en Nate Roos, die hoor je zo binnen een paar minuten. Maar eerst Too Unlimited.
9: Radio 10.
0: Die staat op nummer
9: 86.

0: Radio 10 presenteert de lijst met alleen maar nummer 1 hits. De nummer 1 hits top 500. Radio 10.
1: 85.

0: Just Give Me a Reason. En zij mag dan wel Pink heten, maar haar lievelingskleur is groen. Ja, dat is ook onze lievelingskleur. Het is de kleur natuurlijk van Radio 10. Pink ga je overigens niet meer horen in de nummer 1 in de top 500. Ze stond 2 keer in de lijst. What About Us hoor je op 166. En Just Give Me a Reason, die hoorde je net dus op nummer 85. Nou, wees welkom. We hebben nog 1 uurtje tot 6 uur. Gaan wij... Ik probeer een beetje mijn adem een beetje te sparen. Maar volgens mij gaat het goed, toch?
1: Je ziet er goed uit.
0: Dankjewel.
1: Ja, zeg maar.

0: ga ik een minuut fietsen. Maar er komen steeds meer geld komt erbij. Ik blijf steeds meer fietsen.
1: Nee. Radio10.nl/doneer. Ja,
0: en ik zie hier allemaal mensen in de studio die een soort satanisch genoeg hebben om mij gewoon op deze fiets te zien zweten. Maar ja,

lekker bij op de achterbank. En het is druk, dat hoorde je net al. We gaan straks ABBA voor je draaien. De nummer 1 is top 500, I Have a Dream. Maar eerst uit Greece, John Travolta en Olivia Newton-John. Ze speelden middelbare scholieren, maar dus waren ze een tikkie ouder. John, die was namelijk 23 en Olivia was 29. Maar daar zag je helemaal niks van. Ze staat op 84.

0: geregeld. En ik zit hier dus op mijn fiets, zit ik bitterballen te eten. Ik weet nou niet of dat heel goed voor mijn conditie is, of wel?
1: Nou ja, we hebben zitten rekenen. Jij wacht, denk wel een stuk of 12 bitterballen eten zonder dat je aankomt.
0: Oh,
1: serieus? Iets sneller fietsen.
0: Ik heb er net nog maar 4 gehad, dus dan kan ik er nog wel eentje nemen.
1: Zeker. Zo in het nieuws? Nou, Amsterdam vangt 230 extra vluchtelingen op. En verdien jij meer of minder dan je collega? Door nieuwe Europese regels weet je dat binnenkort. Is dat nou een goed idee of wordt dat slaande ruzie? Daar hebben we het zo over.
0: Ik ben heel benieuwd.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt...

0: de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
6: Nu bij Otrium, 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
7: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
10: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Nieuw!

0: is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
4: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimaal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
6: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
9: Ja, goedemiddag. Vanavond nog lang zonnig en ook vanavond...

0: Graadje of 10, morgen erg veel zon, droog en warm, maximaal zo'n 26 graden. En waar staan de files, waar staat het stil? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, op 112 plekken op dit moment. Op de A2 Eindhoven-Utrecht bijvoorbeeld, 3 kwartier vertraging tussen Bokstel en Waardenburg. Op de A6 heb je tussen Lelystad-Noord en Urk een half uur file. En op de A50 Eindhoven-Oost sta je tussen Sonnenbreugel en Udenzuid 20 minuten vast.
0: Oké, nou heel veel sterkte.

0: Zo halen we zoveel mogelijk geld op. Natuurlijk voor onderzoek naar kanker. We hebben net bitter balletjes gekregen. Ik weet nou niet of ik dit nou wel hardop moet zeggen. En of het er niet over met dezelfde vaart zo direct eruit komt. Maar dat zien we straks wel. We gaan eerst naar het nieuws. Martijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel gaan naar Amsterdam. Daar kunnen het komend half jaar 230 extra asielzoekers terecht. De eerste zouden al onderweg zijn naar Amsterdam. Justitieminister Van Weel vindt het schokkend dat vaststaat dat Ines Wesky informatie van Ridouan Taghi heeft doorgespeeld toen hij er gevangen zat. Wesky kreeg vandaag als straf 42 dagen cel, net zo lang als haar voorarrest.
0: Maar de aanklacht was 4,5 jaar, toch?
1: Of dat was het OM, wat geëist inderdaad.
0: Ja, precies. Maar toch gaat ze in een hoger beroep.
1: Ja, want zij zegt, ja, ik heb gewoon onterecht vastgezeten, want ik heb het niet gedaan.
0: Het is niet eerlijk.
1: Nee, en in de Giro d'Italia is de 12e etappe gewonnen door een Belg, Alex Segaard. De ploeggenoot van rozentruikdrager Alfonso Jalio ontsnapte een paar kilometer voor de finish. Mm-hmm. En is, bleef uit de greep van het peloton. Ze dachten dat er een massasprint kwam, maar dat gebeurde dus niet.
0: Nee.
1: In de studio van Radio 10 is nog steeds een rit bezig van een eenkoppig seniorenteam. Gijs Staverman, die fietst op een home trainer voor Alpe d'Huez. Voor elke 10 euro die binnenkomt via radio10.nl/doneer fietst hij 1 minuut.
0: Ja, wat ik eigenlijk er even mee wil zeggen is dat jullie willen natuurlijk dat ik het heel zwaar krijg. En ik gun je gewoon dat plezier niet. Dus ik hoop dat er zoveel mogelijk geld binnenkomt. En ik blijf gewoon doorfietsen. Net zo lang totdat de minuten op zijn. Hoeveel minuten zitten we nu, Rick van de redactie?
2: Je zit op 1 uur en 16 minuten. Dus 76 minuten al.
0: 76 minuten.
2: Wow. Dus nu nog iets meer dan een half uur. Als het is al voor. Maar je kan nog oprekken, doneren op Radio 10.
1: Ja, en Radio 10 heeft de beste luisteraars, blijkt wel. Want er is nu al bijna 1100 euro binnen.
0: Ja, ik vind het. Mag ik even een applaus voor onze luisteraars?
1: Nou, over geld gesproken, jongens. Wat verdienen jullie eigenlijk bruto per maand?
0: Oh, dat kan ik je precies vertellen. Maar dat doe ik alleen niet. Nee. Kan het wel, maar ik doe het niet.
1: Nou, anders had ik het wel gedaan, maar ja, dan laat het maar zitten. Okay, vanaf volgend jaar is het gewoon openbaar. Dan weet je van iedereen wat hij ongeveer verdient.
0: Echt waar?
1: Ja, je kunt dus niet per collega opvragen van wat verdient hij nou precies. Je kunt wel zien hoeveel mensen met hetzelfde werk gemiddeld verdienen. En nu kan dat niet.
0: Oh.
1: Zouden jullie dat willen weten eigenlijk? Zou je willen weten wat wij verdienen?
0: Nou, ik zou niet willen weten dat de andere mensen kunnen zien wat ik verdien. Maar ik zou wel willen weten wat andere mensen verdienen. Dat zou ik wel leuk vinden.
1: Ja?
0: Ja, ik zou wel, vind ik wel interessant.
1: Jij, Rick?
2: Ik kan wel vergelijken, maar er komt toch niks bij. Dus ja, hoge laag springen. Nee,
0: je hebt er ook niks aan dan.
1: Nee. Nou ja, het idee is wel, als iedereen van elkaar weet wat hij verdient, dan wordt onderhandelen veel makkelijker. De baas wil dat meestal niet, want het is natuurlijk wel in je eigen belang. Als je weet wat iemand anders verdient, kan je ook wat meer vragen. En vooral voor vrouwen, want die verdienen gemiddeld veel minder.
0: Ja, dat is raar, hè? Ja. Dat is nog steeds raar.
3: Ik hoef het toch ook niet te weten. Ik lul er toch niks bij. Ik had, toen wij voor het grote geld gingen en naar Radio 10 werden gehaald, Gijs.
0: Kijk je nou naar mij? Ook van, oh ja, sorry, ja, kon je niet ook zien, want ik zit in de fiets en ik kijk de andere kant op natuurlijk. Maar
3: ik werd uitgenodigd bij de grote baas hierom. Ja, en hij zegt, ja maar, en welk bedrag denk jij? Dus ik noem een bedrag en hij zegt, dat is geen enkel probleem.
1: Zo stom. Had ik maar meer gevraagd.
0: Maar ik zou dan zou ik een tip aan je geven. Wat dacht jij?
3: Ja,
0: wat denk jij?
1: Wij zijn allemaal sukkeltjes, jongens. Bij de NOS ging het zo. Wijs even aan wat je nu verdient in die tabel. Dus ik wijs dat gewoon aan.
0: Okay.
1: Zij zeggen, nee, dat kunnen we niet betalen. Maar we zullen je matsen. Dan krijg je 200 euro minder dan je vorige baan. Maar dan moet je niet verder vertellen, want zo'n hoog bedrag krijgt niemand. Dus ik helemaal blij naar huis. Mijn vader woest natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ja.
0: Nou, ben ik wel blij dat je

0: je hoofd en dan zo'n rondje draaien. Dat deden de jongens van Tavares. Nummer 1 in 1976. Ken je de Nederlandse versie nog?
1: Ja, natuurlijk ken ik die.
0: Ja, van Jiskevet, hè? Hemel. Ja, ik laat hem toch even horen, want hij heeft ook namelijk in de top 40 gestaan. Er was geen nummer 1 hit. Hij

Fire to the Rain, die staat op nummer 82. En dit is nummer 79. Hij heeft het gespeeld en gezongen tijdens de uitvaart van Lady Di. Candle in the Wind van Elton John. Goodbye.

0: du Lobo. Ze heeft leuke buren. Ronald Koeman, Louis van Gaal, John en Linda de Mol. En voor het weer hoeft ze dit weekend in ieder geval daar niet naartoe. Want het wordt hier in Nederland warmer dan in Portugal. Ja, dat is een beetje gek, maar het is echt waar. Elton John hoorde je ook nog. Prachtig nummer. Candle in the Wind. Vreselijke oorzaak, want het was gedraaid. Of het is speciaal herschreven voor de uitvaart van Lady Di. Op nummer 79. Straks gaan we verder. Nee, straks gaan we niet verder. Morgenochtend gaan we verder natuurlijk met... ik ben een beetje in de war door al dat fietsen. We hebben straks nog een uurtje Gijs of 10. Dat is wel heel lekker. Rick van de redactie, hoeveel minuten hebben we nog?
1: Je hebt er al 1 uur 39 op zitten. En dan denk ik dat je nog 12 minuten maar te gaan.
0: Nog 12 minuten?
1: Ja, joh.
2: Tenzij mensen doneren natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Je kan het niet laten, hè, Martijn Nijmegen.
2: Nou ja, het is toch leuk voor het goede doel.
0: Wat zit er zo in het nieuws?
2: Minister Van Weel vindt de veroordeling van Ines Wesky schokkend. En koning Willem-Alexander wilde vanmiddag bij een fotosessie... niet op de foto, maar de rest van het gezin.
0: Oh.
2: Ja, waarom niet? Dat hoor je zo.
0: En dit hoor je ook zo.

0: Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je
7: vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
14: Hebbes.
12: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
15: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
16: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
17: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
16: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
17: Rand? Nee.
16: Fair enough.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Hey buurman.
19: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
18: Stef?
19: Ja?
18: Waar bel jij nu mee aan?
19: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
20: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
21: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
22: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
23: Honor the craving.
24: Domino's.
25: Ik wil als dino.
26: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
27: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
28: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
29: Chris?
30: Ja?
29: Hoef jij niet te werken vandaag?
30: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
29: Dus, heb je nu...
30: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
29: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
28: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ja, goedenavond. Inmiddels 6:02. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
3: Goedenavond, Gijs. Het Rode Kruis denkt dat er vannacht geen mensen buiten hoeven te slapen bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Want Amsterdam wil plek maken voor 230 mensen. Daar is de hulporganisatie blij mee, horen we bij Hart van Nederland.
4: Dat is natuurlijk in principe goed nieuws, zeker voor de mensen die nu hulp nodig hebben. Maar het is natuurlijk geen structurele oplossing, want morgen komen er weer mensen en overmorgen komen er weer mensen.
3: Ja, dus moeten er uiteindelijk meer steden en dorpen bijspringen. Justitieminister David van Wil vindt het schokkend dat het nu vaststaat dat oud-advocaat Ines Wesky een rol heeft gespeeld in het netwerk van Ridouan Taghi. Ze speelde informatie door toen hij gevangen zat en kreeg daar vanmiddag 42 dagen cel voor. Het is zeer ernstig dat criminelen misbruik maken van hun advocaat, vindt Van Wil. In Volendam zijn tientallen agenten opgeroepen om supporters van Ajax en Groningen te begeleiden voor de playoffwedstrijd om Europees voetbal. Volendam wilde eigenlijk geen Groningen supporters toelaten, maar op verzoek van de KNVB gebeurt dat toch. Ajax speelt om 7:15 in Volendam, omdat Harry Styles in de Johan Cruijff Arena staat.
4: Ja.
3: En het was vandaag weer tijd voor de traditionele fotosessie met het koninklijk gezin. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en de prinses Amalia, Alexia en Ariaan gingen op de foto in Park Klingendaal in Den Haag.
5: Even deze kant strip.
6: Even naar rechts graag.
9: En nog één keer deze kant. Dit is wel heel mooi.
14: Ja, dat is mooi.
3: Ja, ja, het is onderdeel van de mediacode.
4: Heel mooi, heel mooi.
3: Ja, het gezin poseert netjes lachend en een beetje ongemakkelijk voor de fotografen. En in ruil daarvoor wordt het gezin de rest van de tijd met rust gelaten.
24: Wauw.
3: Ja, een beetje lach op commando. De shoot begon met Maxima en haar dochters. Wilde de koning misschien ook nog even met de rest op de foto? Nou, nee, eigenlijk niet. Pas na een paar keer alsjeblieft.
25: Misschien nog één met de koning erbij op deze zitten?
31: Misschien.
32: Alsjeblieft.
33: Oké. In het midden.
34: Wauw. Zonde van de foto.
3: Ja, de koning wilde de foto
4: een
3: dus
4: heel ongemakkelijk moment, vind ik het.
3: Ik vind het een goede omschrijving, Gijs.
4: Ja, toch?
3: Over ongemakkelijk gesproken, hij zit nog steeds op de fiets, Gijs Staverman, de fietsen valt de 6.
4: Nou, het valt me niet heel tegen.
3: Nee, ons ook niet. Het was goed.
4: Ja, ik heb zelfs een paar bitterballen gegeten.
3: Ja.
4: Dat had ik misschien niet moeten doen, maar...
35: Alleen die zweetlucht is minder. Maar goed,
3: ja, dat is jammer. Maar,
4: ja, sorry daarvoor.
3: Bitterballen zitten er nog in, dat is het goede nieuws. Het radioteam weer nog steeds best wat zon. Ook vannacht helder, nachttemperaturen van 1 graad of 10. Morgen droog, zon overgrote mei weer. 23 tot 26 graden.
4: Lekker hoor. Nou, hartstikke goed. Gaan we meteen even kijken of het nog steeds zo druk is op de Nederlandse wegen. Robin van der Gier, die weet waar het stilstaat. Goedemiddag.
35: Goedenavond. 65 plekken nog op dit moment. Op de A1 richting Hengelo bijvoorbeeld. Sta je tussen Deventer en Badmen 3 kwartier stil door een ongeluk. Kan beter omrijden via Ede en Arnhem. Op de A6 heb je tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug 3 kwartier vertraging door een ongeluk. En op de A27, daar sta je tussen Bilthoven en Knoopend Evelingen 3 kwartier vast door een auto met pech. En de file op de A2.
4: Oké, nou heel veel sterkte. Wij blijven in ieder geval deze hele file lekker bij je. Ja, Douwe Bob, die heeft dus een themanummer gemaakt. En de primeur, die hoor je zo

0: Kamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
6: Ah, chips.
5: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Morgenochtend weer vanaf 9 uur. Radio 10.

stond de microfoon al open. Dat was niet helemaal de bedoeling, geloof ik. Maar, nou. Whitney Houston. Ja, en I'm your baby tonight. Zo. Nou, 14 minuten over 6. Wees welkom. We hebben nog 1 uurtje Gijs op 10. We hebben de nummer 1 hits heel even geparkeerd. Maar niet voor lang. Morgenochtend, dan gaan we daar weer mee verder. En dan morgenmiddag voor 4 uur hoor je wat de nummer 1 van de nummer 1 hits top 500 is. Ja, het is een queen. Dat heb ik mij laten vertellen. Ja, wie dat of wat dat is, dat hoor je dan morgen. Wees welkom. Dit is nog even het laatste uurtje Gijs op 10. Mijn naam is Gijs. Gijs Staverman.

0: gesproken, Gijs.
1: Ja.
0: Hoe lang moet je nog, denk je? Ik ga het je gewoon vertellen. Je hebt inmiddels ruim 1,5 uur fietsend radio gemaakt. Mm-hmm. Er is 1100...
1: Nou, meer nog, toch?
0: Ja, ietsje langer.
1: Ja.
0: Ruim 1,5 uur. €1,148 is opgehaald voor Opus S. Voor elke 10 euro fietste jij dus een minuut langer. Nou, ik kan jou vertellen, al die minuten heb je inmiddels gefietst. Dus dit is het moment.
1: Mag ik afstappen?
0: Ja! Ja! Ja!
1: Wat fijn.
0: Goed gedaan, jongen.
1: Ik krijg wel een beetje een houten.
0: Wat een goede conditie eigenlijk.
1: Wacht, ik ga even dat ding even wegzetten. Hey, zo.
0: Oh. Is de verzuring al toegeslagen?
1: Nee,
0: of,
1: dat valt best wel mee. Maar ik heb wel een beetje broze botten. En,
2: en alles daartussen.
1: Ik heb gewoon een beetje pijn in mijn kont. Ja. Ik heb tenminste... Ja, het is niet zo erg.
2: Je moest
1: zoals...
2: ook in een onhandige hoek staan.
1: Ja, dat is wel waar. Ja. Oké, nou, goed. Ik ben hartstikke blij. €1,148. Zullen we het bedrag namens Gijs op 10 gewoon even ophogen tot €1,200? Zullen we dat doen?
0: Dat doen we.
2: Waarom niet?
1: Ja, dat vind ik ook wel mooi. Wij gaan het doneren aan Alpe d'Huez. En er gebeurde nog meer vandaag. Er kwam weer een hoofdstuk bij rond het criminele boek rondom Bolle Jos. Hij is veroordeeld voor onder meer drugsmokkel en een moordopdracht. Hij heeft nog 24 jaar gevangenisstraf openstaan, maar loopt nog vrij rond in Sierra Leone. Ja, onze special forces waren de afgelopen jaren druk bezig met het voorbereiden van een operatie. Om hem tijdens een boottrip op internationale wateren te overmeesteren en aan te houden. De operatie werd in het diepste geheim voorbereid. Er werd getraind, alles stond klaar. Maar op het laatste moment werd tot 2 keer toe de operatie afgeblazen. En de reden wordt door justitie en defensie geheim gehouden. Of het is iets heel doms, of het is iets heel raars.
0: Externe factoren.
1: Of het is iets waar ze gewoon niet trots op zijn. Nou ja, heel veel moeite, geen enkel resultaat. Dus 1 ding weten we zeker, Bolle Jos zal nooit worden opgepakt.
3: Bolle Jos is een relatie begonnen met de dochter van de president. Die heeft gewoon bedacht, wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat ze me hier nooit uitleveren? Ja, dan moet ik een relatie beginnen met de dochter van de president. Wat je ook niet moet vergeten, hij moest haar versieren, terwijl hij heet Bolle Jos. Kijk, ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om met een rare naam vrouwen te veroveren. Jullie hebben geen idee. Ik heb nog nooit een vrouw zien smelten toen ik zei, hoi, ik ben Peter Pannenkoek. Nog nooit een glimp in de ogen van, dan ben ik Petra Poffertje.
4: Gijs Staverman, Gijs op 10.
5: Radio 10.

0: Die gedoneerd heeft om ervoor te zorgen dat ik zo lang mogelijk kon blijven fietsen. Er is ruim, want er is net weer geld is er binnengekomen. Ruim 1200 euro is er binnengekomen.
1: Radio 10 support de Auto 6.
0: Dat vinden wij helemaal te gek. En je kunt nog steeds doneren op andere items via de veiling. En dat kan via radio10.nl/doneer. En ik heb nog een ander leuk nieuwtje rondom Alpe d'Huez. Het is dit jaar de 20e editie van het prachtige evenement in de Franse Alpen. En wij van Radio 10, wij zijn erbij. We maken daar ook live radio. En wie er ook bij is, is Douwe Bob. Ja, de zanger werd gevraagd of hij wat kon bijdragen aan deze editie. En hij twijfelde geen moment. Dus heeft Douwe besloten om op 4 juni met de fiets de Alpen te trotseren. Nou, ik vind dat echt super knap. Het is natuurlijk een eitje voor een enorme fit boy, maar ik vind het toch knap. En daar blijft het niet bij. Hij kan goed fietsen, maar hij kan natuurlijk nog veel beter muziek maken. En dat is precies wat hij heeft gedaan. Speciaal voor Alpe d'Huez maakt hij een nieuw nummer, een nieuwe plaat. En ik heb de primeur. Niemand heeft hem ooit nog gehoord, dus het is een enorme primeur. Speciaal gemaakt voor Alpe d'Huez, voor het allereerst te horen hier bij Gijs op 10. All for One is de nieuwe single van Douwe Bob.

0: Speciaal gemaakt voor Alp du 6. En het is een primeur. En ik ben helemaal gek op primeurtjes. En vooral als het de nieuwe single is van Douwe Bob. Morgen dan hebben we onze vrijdagmiddagborrel. Dan gaat hij alles over dit project vertellen. Maar mag ik wel even zeggen, wat een geweldige single.
1: Echt goed.
0: Echt goed. All for One, de nieuwe single van Douwe Bob. En je hoort hem natuurlijk als eerste hier op Radio 10 bij Gijs op 10. Straks het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, Amsterdam gaat nu snel bekijken hoeveel plekken er vanavond al vrij kunnen komen voor asielzoekers uit de Apel. En Gijs, ja, jij bent natuurlijk blij dat je het hebt overleefd op de fiets vandaag.
0: Zeker, zeker.
1: In Roosendaal overleeft een man van 100 iedereen. En hij wint nog steeds van iedereen op de golfbaan.
0: Echt
1: dat komt, dat sowieso.
0: Oké. Okay.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Nieuw!

0: keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Nu bij Vibra, alles reinigen voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
4: Juist, want het zijn vakantiegeld super sale weken.
3: Dus nog meer vakantie voor je geld.
4: Absoluut, kortingen tot wel 450.

0: euro. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Heb jij ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrij vakanties.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart... alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Met Libellen mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
13: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
18: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
19: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
20: Honor the craving.
19: Domino's.
18: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
21: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
22: Ja, goedenavond. Vanavond nog lang zonnig. Vannacht helder. Graadje of 10. Morgen beloofd.

0: ietsjes minder druk. Robin van der Gier, die weet wat stilstaat. Goedenavond.
1: Goedenavond. Nog op 24 plekken. De A1 richting Hengelo. Daar sta je tussen Twello en Badmen 3 kwartier stil door bergingswerkzaamheden. De A29 die is dicht in beide richtingen. Richting Rotterdam heb je tussen knooppunt Sabina en Hellegatsplein 10 minuten file. Andere kant op richting Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en Numansdorp 1 kwartier. En op de A50 Eindhoven Arnhem heb je tussen Os-Oost en Ravenstein 1 kwartier vertraging. Dat komt door een vrachtauto met pech.
0: Oké, nou, zorg ervoor dat je veilig thuis komt. Hè. Dat is belangrijk, want wij blijven sowieso deze hele file bij je. Dus je hoeft je nooit alleen te voelen.
2: Vergeet

0: draai ik het zo met heel veel liefde voor je. Inmiddels 6:06. Hoog tijd voor het nieuws. Martijn Nijhuis, goedenavond.
1: Goedenavond, Gijs. Het COA weet nog niet wat de gevolgen zijn voor Ter Apel, nu Amsterdam heeft aangeboden om 230 asielzoekers op te vangen. Er wordt nog in kaart gebracht hoeveel plekken er vanavond al in Amsterdam beschikbaar zijn. De overheid moet mensen die financiële hulp nodig hebben actief gaan helpen, staat in het jaarverslag van de ombudsman. Nu krijgen mensen te laat hulp of helemaal niet, omdat de overheid maar afwacht. En Gijs is inmiddels klaar en uitgeheigd naar zijn rit op de home trainer tijdens deze uitzending voor Alpe 6. Vlak voor het einde doneerde iemand nog even €100. Dus ja, in totaal €1.254 bij elkaar.
0: Ja, wij hogen het op naar wij ronden het af naar €1.300.
1: Ja, toch? Ja. En met dank aan de fantastische luisteraars.
0: Zeker,
1: ja,
0: natuurlijk. Ik dacht dat het een ander radiostation was, maar Radio 10 heeft echt de allerbeste luisteraar.
1: Ja, dat blijkt maar weer.
0: Dat heb ik de afgelopen 2 jaar wel gemerkt, hoor.
1: Toch?
0: Geweldig.
1: En Gijs, een bijzonder feest bij de Roosendaalse Golfclub in Gelderland.
0: Oh, leuk.
1: Daar vierde Andries van der Werf zijn 100ste verjaardag. Maar ja, daar zijn zijn vrienden sowieso altijd al, zei hij tegen Omroep Gelderland.
2: Je hebt behoefte aan de gezelligheid van je vrienden en daarom ga je de maandags naartoe. Ook als het slecht weer is, ga je met zijn koffie drinken.
1: Ja, en de meeste van die vrienden die zijn al diep in de 90. Maar zijn kleinzoon was er ook bij op de golfclub, wel voor het eerst.
3: Ik had nog nooit iemand van 100 zien golfen, dus hij doet het beter dan ik.
1: Ja, een verslaggever wilde weten hoe dat voelde, golfen als je 100 jaar bent.
2: Net zoals dat 99 was.
1: Ja, dit is, laten we zeggen, vrij nuchtere man, dat wil zeggen. Hij drinkt wel elke dag zeker 2 grote glazen rode wijn.
0: Oh, wat heerlijk.
1: En hij heeft nog een geheim voor jou om flink oud te worden.
2: Iedere dag zwemmen. En voor de rest is het een kwestie van gewoon blijven leven.
1: Ja, hoe word je oud? Lang blijven leven.
0: Ja, dat is een hele goede tip ook.
1: Tip bij wat er net. Ja, het klinkt heel positief allemaal. Hij is gezond, hij barst van de vrienden. En dan zegt hij ineens dit.
2: Ik hoop alleen dat het gauw afgelopen is, want ik wil rusten.
1: Ja, leuk zo'n 100ste verjaardag en heel wel snel dood. Ja, gezellig, hè?
0: Ik sta nog een fles bij.

0: denk ik nog met weemoed terug aan dit nummer. En je hoorde het ook natuurlijk. Anouk en Girl uit 2004. Madonna, Open Your Heart, die hoorde je daarvoor.
1: Vergeet me niet, je.
0: Ja, Guido, goedenavond.
2: Goedenavond,
0: Gijs. Ja, ik ben uitgefietst. Ja.
2: Ja?
0: Wil je nog wat geld doneren?
2: Nou ja, daar heb ik geen problemen mee, hoor.
0: Nee, je mag geld doneren, maar ik ga niet meer op de fiets. Sorry, ik kan geen eens op een bureaustoel zitten. Mijn kont doet echt pijn, gewoon.
2: Ja, ik ken het.
0: Je kent het, oké.
2: Heel goede doelen,
0: ja,
2: overal.
0: Maar jij bent nu onderweg naar de sportschool?
2: Nee, ik ben onderweg naar Buitenpost. Daar ben ik trainer samen met Bertie Zandik en Berend. En daar ben ik eerste helft aan, daar ben ik onderweg naartoe.
0: Okay.
2: Dus ik moest even gas geven. Je collega's okay. Zelf.
0: Ja. Huh? Nee, nou, hartstikke goed. Hè. Je had een geweldig vergeten niet. Hoe kom je daar nou weer bij dit nummer?
2: Nou, daar kom ik bij. Dat was een beetje in mijn jeugd. Dan loop je over de kermis en dan had je wat cloud substitute. En,
0: ja, dat was die tijd, ja.
2: Ja, internationals, Young at Love. Zoveel. Ik ben ook een beetje van oude muziek. Mm-hmm. De Varens, Sustersleds.
0: Ja.
2: En ik heb een U-box. En dan heb ik dit plaatje toe. En ik heb de U-box toevallig laatst eens even een keer weer tevoorschijn gepakt.
0: Ja.
2: En dan zag ik ook dat nummertje er nog in.
0: Oh, serieus?
2: En,
0: zit hij er nog in?
2: Ik heb hem al 20 jaar niet gebruikt, die U-box, denk ik.
0: Maar en doet hij het toch wel? Komt er wel geluid uit?
2: Ja,
0: oh, wat goed.
2: Alles werkt.
0: Ja, wat grappig was, mijn broer was heel erg fan van Cloud, van dat meisjesgroepje uit Engeland. En ik dacht dat de internationals, dat die ook uit Engeland kwamen. Maar dat is niet zo. Nee, die kwamen uit België. Het was een Belgisch groepje, was dat. Ja.
2: Ja, drie van die meiden.
0: Drie van die meiden.
2: Ja, maar ik heb dat hoesje heb ik namelijk ook in de U-box. Ik kon je drie nummer 1, 2 en 3.
0: Ja.
2: Ik kon je erop zetten. En dan kon ik op de tweede plek eigenlijk dat hoesje van het singeltje. Dus daarom weet ik ook precies... Met die krulletjes allemaal.
0: Ja,
2: wat grappig.
0: Oké, okay. Nou, en die meiden met die krulletjes, die hoor je nu op de radio. Want ik ga het liefde voor je draaien. Het is een hartstikke leuk vergeven liedje. Dankjewel, hè.
2: Ja, geen dank.
0: Fijne avond, Guido. En sporten.
2: Hoi. Jojo, hallo.

0: And we were young and in love.
1: De crypto knijter knaller knoeper. Of zoiets.
0: Dames en heren, hij is in de house. Lex Hakker. Gijs Zoetemelk.
2: Respect, vriend.
0: Ja, vond je het...
2: Knap gedaan.
0: Nou, het ging me makkelijker af dan dat ik had verwacht.
2: Dat moet je dan niet zeggen. Je moet dan zeggen, ik zit heel diep.
0: Nee, dat vind ik allemaal onzin. Ik wil gewoon eerlijk zijn over mijn gevoel.
2: Oh.
0: Maar ik zat heel diep.
2: Je zat heel diep, maar...
0: Ik begon eraan vanmiddag en ik had er helemaal geen zin in.
2: En dat zag ik ook echt
0: tegen.
2: Beetje, maar...
0: Ik zat er echt tegen aan te hikken. En ik zat Rick aan te kijken. En ik was een beetje chagrijnig. Want
2: ik kan het helemaal bevestigen. Ja. En toch doorgezet.
0: En die fiets stond niet helemaal lekker. En ik had last van mijn rug. Maar het ging beter dan ik had.
2: Goed gedaan. En mooi bedrag gehaald. En toch dat is het goed doel.
0: Dat is het allerbelangrijkste.
2: Kan jij nog wel een crypto-knijter aan? Geestelijk, fysiek. En,
0: mag ik even naar mijn team even kijken? Ja. Gisteren zijn er 8 of 9 goede oplossingen binnen no time binnengekomen.
2: Dus de meest geraden crypto-knijter.
0: Crypto-knaller in de historie van de crypto-knallers.
2: Ja, jullie stonden echt als een konijn in de koplampen te kijken. Maar dat geeft niet. Dus, en omdat jij zo'n prestatie hebt geleverd, en dat had ik natuurlijk al verwacht, want ik ken jou, heb ik hem wat makkelijker gemaakt.
0: Oh, dat is heel lief.
2: Ik denk, dan hoef je je niet meer in te spannen dan je al gedaan hebt.
0: Ah, dan laat ik het even aan hun over.
2: Kunnen ook te veel vragen.
0: Oké, nou, kom maar op.
2: Okay. Welke plaat bedoel ik met deze korte cryptische omschrijving?
0: Mm-hmm.
2: Luxe verzoek om liefde. Nou, kop hem in. Kom. Heel makkelijk. Appeltje, eitje.
0: Oh.
2: Ik denk dat hij nu al binnen is in de appbox.
0: Ziek.
2: Met?
0: I want your love.
2: Nou. Heel goed. Goed hoor.
0: Ja.
2: Ging dat fietsen maar zo makkelijk, hè?
0: Ja. Elke keer als jij zegt van ja, ik heb het makkelijk voor je gemaakt dan...
2: Nee, maar deze was toch makkelijk?
0: Ook weer zo genoegen in die ogen zie ik dan van je van...
2: Graag gedaan, Gijs.
0: Ja, let's Tony.
2: Alles om jou overeind houden, jongen.
0: Straks hebben we plezier met Lex. Je hoort hem na 7 uur hier op 10.

0: Burger King cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdelen.

0: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
6: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
7: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
6: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
7: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
10: Nieuw!

En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel, de bank is mooi. De

0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Ik wil snel.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: meezingen. Leven na zeven. Eerste nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
1: Goedenavond Lex. Het is voor het COA nog niet helemaal duidelijk wat de gevolgen zijn voor Ter Apel. Nu Amsterdam heeft aangeboden dat het 230 extra asielzoekers kan opvangen. Er wordt nog in kaart gebracht hoeveel plekken er vanavond al beschikbaar zijn in Amsterdam. Het is weer overvol in Ter Apel. Sinds deze week dreigen mensen buiten te moeten slapen. Mensen die recht hebben op financiële steun van de overheid krijgen die vaak niet of te laat, staat in het jaarverslag van de ombudsman. Die wil dat de overheid mensen actief gaat helpen in plaats van af te wachten tot ze zelf om hulp vragen. Want dat is wat een behoorlijke overheid volgens de ombudsman doet. Even opletten als je plannen hebt om naar Cuba te gaan voor vakantie, want het reisadvies is veranderd van geel naar oranje. Ga alleen als het noodzakelijk is naar Cuba, zegt het ministerie. Het is er niet veilig, er is een tekorttermijn aan alles, vooral aan brandstof. Als er problemen zijn, kan de ambassade minder goed helpen. Een oude trap uit de Eiffeltoren is geveild voor bijna €500.000. Veel meer dan de verwachte opbrengst. €150.000 was dat. Het gaat om een deel van een trap die vroeger naar het hoogste punt van de Eiffeltoren ging. Nu gebeurt het al ruim 40 jaar met een lift. Ja, wat de koper met de trap kan, dat is maar zeer de vraag. Want die weegt ruim een ton. Het radioteam weer. Vanavond nog lang aangenaam. Morgen een stralend zonnige dag. Zomers warm, 25 of 26 graden. En aan zee op de Wadden blijft het bij een graadje of 20.
0: Martijn, dankjewel. Radio 10 verkeer dan door Flitsmeister. Nog 10 vertragingen over van een redelijke avondspits. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo. Door een ongeluk 35 minuten. A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Deventer en Badmen. Een half uur vertraging. Daar is de rijstrook dicht. De rechte rijstrook door reddings- en bergingswerkzaamheden. A29 dan Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug. Daar een half uur vertraging.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
2: Domino's. Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo! Odido.

0: Even een taxietje geregeld voor Gijs Taverman, hè? Aan 2 uur fietsen voor het goede doel. De Alpe d'Huez. Who's gonna drive him home?
1: Taxietje. Taxietje, tuurlijk.
0: Jorden, drive on the cars. Die waren hoor, hij rijdt gewoon zelf. Het is 7:12 in de volksmond ook wel even na 7 genoemd. Ook op deze donderdag meldt die kale gek uit de Betuwe zich voor een gloedje nieuwe leven na 7.

21 mei 2026. Wat gezellig dat je er weer bij bent. Hoe is het met je? Het was de dag waarop collega Gijs Staverman dus hier urenlang fietsend zijn programma presenteerde om geld op te halen voor de Alpe d'Huez actie. Dankzij lekker veel donaties meurt het hier nu wel naar disjockey van middelbare leeftijdsweet. Dus als er iemand nog een paar luchtverfrissers zou willen doneren, heel graag. De dag waarop Ajax speelt voor een laatste kans op Europees voetbal in de play-offs tegen Groningen. Het moet in het stadion van Volendam gebeuren, want Harry Styles treedt op in de Johan Cruijff Arena. Het is nog niet de grap. De fans van Harry die klaagden wel dat er van het hele gebeuren amper wat te zien was. Ajax-fans hebben gevraagd of dit volgend seizoen ook zo kan blijven als het voetballen weer begint. En de dag waarop consumentenorganisaties in heel Europa willen dat er wordt ingegrepen bij Meta, TikTok en Google, omdat ze te weinig doen aan frauduleuze financiële advertenties. Lex, daar moet je niet intrappen. Al dus Tom Cruise vanochtend via Facebook Messenger. Hij koopt sinds kort op afstand heel goedkoop bitcoins voor me in. Dus ik zit goed. Hè? Lachen binnen meezingen. Dit is Leven na Zeven met Chic. I Want Your Love. De oplossing van de crypto-knijter knoepert bij Gijs van zojuist. Maar eerst naar een vergeten dame. Maar ik ben haar nog niet vergeten.

0: Joshua Caddison, sommige liedjes blijven kippenvel mooi. Jorde Jesse bij Radio 10. Het is bijna 7:30.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Het is tijd om te scoren, want hij heeft gezien, hij heeft gehoord, hij heeft gevoeld al vandaag buiten. De lente is, nou, er eigenlijk. Hè? En de zomer komt er vanaf morgen aan. Vandaag was het al lekker. Morgen 26 graden. Dit weekend kan het wel 30 graden worden plaatselijk. Smeren, hydrateren en proberen in dit spelletje. Hoor je hem, dan score je hem. 3 korte fragmenten van één en dezelfde top 4000 artiest, maar welke?
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, hij is lastig. Ik zou bijna willen zingen. Maar dan zou ik een hint geven. Dus ik laat hem gewoon nog een keer horen.

0: één zangeres, daar ben ik naar op zoek. Weet je het? Laat het me weten via de Radio 10 app en score hem. Die Radio 10 zonnebril. De must-have voor deze zomer.
1: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Sparky.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladaworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
7: Altijd onderweg. Altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 4 dagen.
9: Big deals bij Keukenconcurrent.
8: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen... Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
12: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Oranje

0: Magic is het niet, lekker is het wel. De nummer 1 hit top 500. Morgen hoor je de ontknoping hier bij Radio 10. En dit was Pilot.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Yes, 8 over half 8 scoren. Dat doe je met een Radio 10 zonnebril, de must-have voor deze zomer. En de zon schijnt als een malle, dus het zou lekker zijn als je hem binnenkort op kunt zetten, Jeroen, uit Werkhoven.
2: Ja, dat lijkt me mooi. Hij is morgen nog niet binnen, want dan heb ik een hele fijne sportwedstrijd.
0: Nou, met onze postbodes weet je het maar nooit, hoor. Die zijn partij snel, Jeroen. Ik durf mijn hand er niet voor in het vuur te steken, maar ik sluit het ook niet uit. Zeg, had jij vandaag al een lekkere dag, Jeroen?
2: Wel een hele drukke dag gehad, maar goed gewerkt. En voor het NDW, een hele bijzondere organisatie. Maar die, het past wel goed. Hè? Uitwerken hoeft niet slecht te zijn.
0: Het hoeft niet.
2: Nee.
0: Kan wel, maar het hoeft natuurlijk niet, Jeroen. Zeg, Jeroen, over hard werken gesproken. Jij gaat mij vertellen wie je hier 3 keer heel kort achter elkaar hoort. Kom ze nog weer, hoor.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja. Welke zangeres hoorde je hier?
2: Dat was Barbara Streisand.
0: Barbara Streisand, inderdaad. Eerlijk is eerlijk, een verdwaalde Barry Gibb tussendoor. Die gaan we ook eventjes draaien. Ik kwam ook binnen, ik hoorde Bee Gees, dat klopt, technisch gezien. Maar de artiesten die bezocht, was toch echt Barbara Streisand. Jeroen, gefeliciteerd.
2: Dankjewel, Lex.
0: Je hebt hem te pakken, jongen, de Radio 10 zonnebril.
2: Helemaal mooi.
1: Hoor je hem?

0: winnen, meezingen. Lachen doen we straks om roofvogels.
1: Wat?
0: Ja, roofvogels. Winnen doe je met Radio 10 sokken. Een vers gestreken paar ligt hier voor je klaar. Eén voor zowel de linker als één voor zowel de rechtervoet.
1: Dank.

21 mei 2026. Gezellig dat je er bent. Alles goed met je? Het was weer een dag waarop je kon doneren voor de Alpe-du-6-actie van Radio 10. Je weet het, hè? De opbrengsten gaan naar kankeronderzoek, betere zorg voor mensen met kanker. We volgen Paul uit Bleiswijk in het bijzonder deze weken. Hij verloor een jaar geleden zijn vrouw Yvette aan endeldarmkanker. En samen met een groot team van familie en vrienden loopt hij 4 juni de Alpe-du-S op. Proberen zoveel mogelijk geld op te halen samen met jou om weer wat dichter bij dat ene doel te komen. Die rotziekte de wereld uit te helpen. Radio10.nl/doneer. Stond de hele dag een beetje in het teken van help Gijs Staverman aan zoveel mogelijk minuten op de fiets hier in de studio. Heeft hij het uiteindelijk bijna 2 uur volgehouden. Dankzij jouw donaties, een prachtige €1300 heeft hij bij elkaar gefietst. Heb je dan gemist? En alleen het beeld al van Gijs met zijn 2,93 meter op die fiets hier in de studio, is het al meer dan waard om even te kijken op de socials van Radio 10 of radio10.nl. Maar er is meer. Je kunt meebieden op de veiling. Er zijn weer wat bijzondere veiling-items bijgekomen. Wat dacht je van een familievakantie met de kleintjes? In de tovertuin en een meet-and-greet met Woezel en Pip daarbij. Daar kun je op bieden. En een uniek oranje. Leuk voor het WK in aantocht. Die maakt de blitz in de kroeg. Toppersjasje van Gordon. Jazeker wel. Dat en meer vind je op radio10.nl/doneer. Ik zou zeggen, wat je kunt missen, laat het daarachter. Of bied op een van de veiling-items. Samen richting dat ene doel zoveel mogelijk geld ophalen voor kankeronderzoek. Richting 4 juni, de Alpe d'Huez. Live te volgen bij Radio 10. Dit is Gloria Gaynor.

0: Coldplay dacht, we hebben nog een zangeres nodig voor dat eindstukje. Maar... door het telefoonboekje bij de B scrollen. Bonnie Sinclair 9 zegt, kwamen ze toch uit bij Beyoncé. Nou, vooruit dan maar.
1: Uit de krant.
0: Hem van weekend.
1: Het Fabeltjesland.
0: En dan nu de kans om Radio 10 sokken te winnen op je donderdagavond. In Uit de krant op Fabeltjesland leg ik je wederom een verhaal voor wat echt uit de krant zou kunnen komen. Of uit mijn iets wat verwrongen brein zou kunnen zijn ontsproten geworden gegaan. Let goed op. In de Belgische plaats Lokeren is een bioloog bestolen door een roofvogel. De bioloog wilde een foto maken in een nest slechtvalken. De naam zegt het al. Maar moeder slechtvalk was daar duidelijk niet op gesteld. En was vooral gesteld op de privacy van haar kroost. Ze graaide de telefoon uit de handen van de bioloog. De diefstal is een heterdaadje. Het moment is gefilmd door de webcam die in het nest hing. De telefoon van deze bioloog werd niet lang na de diefstal gelukkig wel teruggevonden. Met behulp van de locatievoorzieningen. Het meest opmerkelijke... er zat geen krasje op het toestel. Krankzinnig verhaal. Bioloog in België bestolen door roofvogel van telefoon. Maar komt dit verhaal uit de krant of rechtstreeks uit Fabeltjesland? Laat het me weten. Maak kans op die sokken. Je melden kan via de gratis Radio 10 app. Kom maar.
1: Zonne.

0: ooit de nummer 1 van Nederland. Deze week op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Morgenochtend weer vanaf 9 uur op Radio 10. Check radio10.nl.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
8: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
9: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
10: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.

0: lachen van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
5: Nu bij Iris Opticiens, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij ons.

0: die het een tikje anders doet.
1: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
2: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Lex Gaarthuis.
7: Oh, pak jij straks dan. Hele fijne paar Radio 10 sokken, dat weet je binnen nu in een paar minuten. Eerst Foreigner, That Was Yesterday. Radio.

0: Wat doe je als je slechte seks hebt binnen je relatie? Je kunt weggaan of je kunt er een leuk liedje over maken. Dat deed Lily Allen, Jordan Adver.
1: Uit de krant.
0: Ja, ja.
1: Of uit Fabeltjesland.
0: In de Belgische plaats Lokeren is een bioloog bestolen door een roofvogel. De bioloog wilde een foto maken in een nest slechtvalken. Maar de moeder was duidelijk gesteld op de privacy van haar kroost. Graaide de telefoon uit zijn handen. Diefstal is een hete daadje, vastgelegd namelijk op een webcam in het nest. Grootste wonder boven wonder, tenminste, als we dit bericht mogen geloven. En daar draait het juist om, in Uit de Krant van Fabeltjesland. Geen krasje uiteindelijk op de telefoon, die gewoon werd teruggevonden. Robert uit Hoogeveen, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Krankzinnig verhaal, maar komt het uit de krant of rechtstreeks uit Fabeltjesland? Wat denk jij?
2: Dit komt uit de krant, dit is waar.
0: Dit is waar. Heb je dit gelezen?
2: Gezien op televisie.
0: Ja, de beelden waren er ook, het gekke.
2: Ja, ja, ja, top.
0: Ja. Totdat het jouw telefoon is, dan is het toch een ander verhaal. Maar hey, Robert, jij wint er zomaar Radio 10 sokken mee. Gefeliciteerd, jongen.
2: Ja, dankjewel, super. Dankjewel.
0: Wist je daar heel veel plezier mee? Er zit ook geen krasje op, overigens, de sokken.
2: Ik heb gelukkig.
0: Heb ze nog even nagekeken. Wel belangrijk, daar moeten we geen gesodemieten mee hebben. Als iemand in Hoogeveen met onze sokken loopt, moeten die krasvrij zijn. En dat is te checken. Robert, ik wens jou een heerlijke avond. Dankjewel voor het meespelen. En tot later, jongen.
2: Ja, fijne uitzending, fijne avond.
0: Hoi. Leven na 7, Radio 10 met de Michael Zeger Band.

0: Dat nummertje uit die top 4000 van de afgelopen december gaan we draaien. Als aftrap voor 3 uur lang top 4000 classics. En dat is vandaag balletje
1: 2832.
0: Wat stond daar? Oh.

0: Bredaar.
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €450 korting.
1: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrij vakanties.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
5: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Wicker en Modifast.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
8: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
9: Honda, the power of dreams.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
3: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.

0: maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact.

0: 4000 Classics. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 9 uur.
1: De bemanning van cruiseschip Hondius is niet besmet met het Hantavirus. Dat blijkt uit een eerste testronde van de mensen die in Rotterdam in quarantaine zitten. Ze worden elke week getest, ook als ze geen symptomen hebben. Sinds de uitbraak op het schip zijn 3 mensen overleden aan het Hantavirus. Er zijn de komende jaren meer cellen nodig in Nederlandse gevangenissen, blijkt uit een onderzoek naar cellentekort. Volgend jaar zou er een tekort zijn van een paar honderd, en dat aantal neemt de jaren daarna alleen maar verder toe. Er is nu al bijna geen plek meer in de gevangenis, en er worden steeds meer celstraffen uitgedeeld. De Deux Chevaux van Citroën, beter bekend als de Eend, komt terug, maar dan elektrisch. Hoe die eruit ziet is nog even onduidelijk. Pas in oktober wordt die gepresenteerd. De prijs is wel bekend, net geen 15.000 euro. De oude Eend was een icoon in de autowereld. Er werden meer dan 5 miljoen van verkocht. En bij Ajax staat de deur naar Europees voetbal nog steeds op een kier. De ploeg won met 2-0 van Groningen en speelt daardoor zondag in de finale van de play-offs voor de Conference League. Die is tegen FC Utrecht of Heerenveen. De wedstrijd Ajax-Groningen was in Volendam omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door Harry Styles. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond blijft het droog. In het midden en zuiden blijft het ook nog een tijdje zonnig bij 17 tot 20 graden. Morgen weer veel zon en op veel plaatsen zomers warm, maximaal 26 graden.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je
5: vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Vertrouwd sinds 1999.
7: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
9: Zoveel money!
8: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Morgenochtend weer vanaf 9 uur.

weg met die zakdoek. Want je weet het, Tears Dry on their own. Tenminste, dat was in dit geval de stelling van Amy Winehouse. Ja, nog altijd is ze zo nu en dan in het nieuws. Onlangs nog, met een vrij apart verhaal. Want haar vader Mitch Winehouse, die heeft namelijk een rechtszaak verloren over haar kleding en over haar persoonlijke spullen. Dat ging om jurken, schoenen en om andere items die een paar jaar geleden zijn geveild. Die hebben bij elkaar zo rond €1 miljoen opgeleverd. Maar de vraag achteraf was ineens van ja, wie waren die spullen nou eigenlijk? Nou, de vader zei, die horen bij de erfenis. Maar twee vriendinnen van Amy, onder wie haar voormalige stylisten, die zeiden, ja, daar is helemaal niks van waar. Die spullen hebben wij van haar gekregen. Nou, de rechter heeft ze uiteindelijk dan ook gelijk gegeven. Dus ja, het ging om kleding, maar eigenlijk om iets.

voor iedereen. Goedenavond, leuk en gezellig dat je erbij bent. De top 4000 classics voor de donderdagavond. Ja, we gaan weer voor het leukste en het lekkerste uit de lijst. En om je daar gelijk maar even een idee bij te geven. We gaan zo onder andere bijvoorbeeld voor Supertramp. Bad English komt voorbij. En als ik zeg Dr. Love, waar denk jij dan aan? Ja, muzikaal, hè? Vergeet even Robert en Brink en All You Need Is Love. Nee, bij Dr. Love kom je muzikaal gezien natuurlijk uit bij

0: Radio 10, Bad English, time stood still. Ja, ken je dat gevoel dat je vroeger 6 weken zomervakantie had? Dat was dan echt lang. En nu knipper je 2 keer met je ogen. En voor je het weet staat Mariah Carey alweer lekker te zingen bij de kerstboom. Nou, uit onderzoek is gebleken dat tijd sneller lijkt te gaan naarmate je ouder wordt. En dat komt omdat je hersenen minder nieuwe herinneringen opslaan als dagen op elkaar gaan lijken. Ja, daardoor voelt tijd alsof hij harder voorbij vliegt. Dus met andere woorden, doorbreek de sleur en je leven duurt ineens veel langer. Conclusie, morgen ontslag nemen. We gaan het helemaal anders doen, jongens.
1: Rustig.
0: Ja, ik doe rustig. Top 4000 Classics, nu.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Grando. Lentevol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
11: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
12: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
11: Meer weten? Kijk op ovp.nl.

0: werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Oh
1: ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
13: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Zometeen Nelly Furtado, maar eerst meezingen geblazen met The Real Thing. You to me are

Radio 10, Nelly Furtado, Try. Nou ja, daarover gesproken, letterlijk kun je hem nu gaan proberen. Sinds gisteren is hij namelijk te streamen. Mocht je denken, waar heeft hij het over? Nou, over de driedelige docu You Should Be So Lucky. Die gaat over Kylie Minogue. Ik moet er nog aan beginnen, maar het lijkt me echt wel wat. Ook omdat ik heb gelezen dat het echt wel ergens over gaat. Kylie schijnt heel openhartig te zijn over haar onzekerheden, over haar tegenslagen en over relaties. En wat dat betreft komt er vooral één naam veel voorbij, heb ik begrepen. En dat is de naam van Michael Hutchence, de overleden zanger van NXS. Volgens Kylie heeft ze daarna nooit meer zo'n intense relatie gehad. En ze zegt letterlijk dat ze eigenlijk nog steeds op zoek is naar dat gevoel. Dit is Suicide Blonde, NXS, bij 10.

Everything's Gonna Be Alright. Cool and the Gang. Ja, het is in Nederland net niet gelukt om een nummer 1 te scoren. Maar deze zaten ze er wel dichtbij. Hoogste notering, 1,80, was plek nummer 2 met dus Celebration. Ik kom erop door onze nummer 1 top 100 die we deze week uitzenden. Wat dat betreft, morgenochtend vanaf 9 uur, de finale dag. Dan tellen we definitief af naar nummer 1. En ja, mocht je nog benieuwd zijn naar wat er morgen allemaal voorbij komt, volgens mij hebben we er nog iets van 77 te gaan, 77 liedjes. Nou, de complete lijst vind je op radioteam.nl, dus je kunt vanaf die plek, nummer 77, gewoon naar boven scrollen om te zien wat er dan morgen allemaal voorbij komt. De Beatles komen ook nog 2 keer voorbij, maar het liedje dat ik hier heb niet. Daarom zo leuk om die nu te doen.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: 2 gratis. En AH Barbecue Vlees, Vis, Kip en AH Terra Barbecue 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
2: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren-slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op celesta.nl.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
8: Ja, voordat ik hier met

0: Burger King cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
1: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
4: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring videodeur. Ah, ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 4 dagen.
11: Big deals bij Keukenkopers. Concurrent.
10: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
13: Aldi, terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven chipolataworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
15: Dat wordt genieten.
14: Ja, dus. Aldi.
16: Het tweede uurtje van de Classics weldra met onder andere Patrick Hernandez, Clouseau en Kim Wilde staat ook klaar. Nieuw het nieuws van 10 uur.
17: Duizenden mensen hebben in Utrecht meegedaan aan een protestmars van het Domplein naar het Jaarbeursplein. Na de anti-AZC-protesten in IJsselstein en Loosdrecht zeggen ze een ander geluid te willen laten horen. Ze riepen kreten als vluchtelingen zijn welkom, nazi's niet. De actie is een initiatief van enkele organisaties. Een moeder die haar 2 kinderen heeft gedropt in Portugal is aangehouden, samen met een man die de stiefvader zou zijn. De jongens van pas 4 en 5 jaar oud werden dinsdag geblinddoekt achtergelaten op een afgelegen landweg. Ze moesten naar verstopt speelgoed zoeken. Toen ze hun blinddoek afdeden, was hun moeder verdwenen. In Congo zijn tenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Mensen waren boos omdat het lichaam van een vermoedelijk slachtoffer niet werd meegegeven aan familie, die ontkent dat de man besmet was. Ze wilden daarom geen begrafenis organiseren die aan de regels voldoet. Ebola is zeer besmettelijk, ook nadat iemand is overleden. En schrijver Michael Berg is in de prijzen gevallen met zijn boek Vergelding. Hij won de Gouden Strop voor beste Nederlandse thriller. De jury roemde vooral de psychologische gelaagdheid van het boek. Vergelding is het tweede deel van de boekenserie De Mergelmoorden. Voor het eerste deel kreeg Berg 1,5 week geleden de publieksprijs. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen weer veel zon en op veel plaatsen zomers warm, maximaal 26 graden.
18: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.

0: naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
1: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.

0: 13 heb was of we niet eens een keertje iets van Clouseau konden draaien. Nou, zeker wel. In de afgelopen editie van de lijst waren ze goed voor 5 noteringen. Dit was er één van. Laat me nu toch niet alleen.
1: Top 4000.
0: Classics. Oké, huiskamervraag. Heeft Clouseau in het verleden wel of niet meegedaan aan het Eurovisie Songfestival? Wat denk je?

0: onder andere straks The Coors, Glenn Frey, Lady Gaga zo dadelijk. En nu eerst de nummer 890 van afgelopen december. Het is Patrick Hernandez en Born to be Alive.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: De top 4000 classics.
3: Radio 10.
2: Radio 10.

Devil Wears Prada. Ja, het tweede deel draait nu in de bioscoop. Ik dacht, die wil ik toch wel even zien. Viel niet tegen. Eigenlijk wel een aanradertje. En ik wist het eigenlijk bijvoorbeeld al. Ik bedoel Meryl Streep als Miranda Priestley. Heerlijk in die rol. En die komt erop omdat zij, Lady Gaga, er ook in voorkomt. Ze speelt een soort versie van zichzelf. Want zij moet dat uiteindelijk ook gewoon doen wat Miranda Priestley van haar wil. En dat is in haar geval optreden tijdens een gigantische...

0: favoriet, de nummer 1 van Nederland. Deze week op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Morgenochtend weer, vanaf 9 uur. Op Radio 10, check radio10.nl.
1: Oranje fans

0: handje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
2: Boost yourself.
0: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles voor Wicker en Modifast.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
8: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
9: Allsafe. Geeft ruimte.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
11: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
12: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
13: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
18: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
19: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
20: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
21: De grootste hitlijst aller tijden.
22: Edwin Ouwehand.
1: Zometeen Youssou N'Dour samen met Nene Cherry, 7 Seconds. En eerst zijn het de Jackson.

Nou, in het geval van Nene Cherry en Yu Soenedoer ben ik daar even ingedoken. En het ziet zo. Nene Cherry, die kende zijn muziek eigenlijk al van huis uit. Want haar ouders organiseerden in Zweden namelijk festivals. Daar trad hij ook op. Toen was Nene Cherry nog hartstikke jong. Ze heeft toen er backstage bij gestaan. En ze heeft toen ook nog geholpen met koken backstage. Dat deed hij toen daar. En het leuke is, jaren later, ja, toen was ze zelf succesvol. En toen heeft ze hem gewoon benaderd zo van, nou, lijkt me fantastisch om nog een keer samen met hem te zingen. Dat werd dus 7 Seconds.

0: Radio 10. Dress-up and sweet goodbyes.
1: Radio 10 support de Alpe-6.
0: Ja, dat prachtige evenement komt eraan, hè. En dit jaar zijn we er weer bij. Op 4 juni zullen duizenden deelnemers fietsend, hardlopend of wandelend de Alpe-6 trotseren tijdens Alpe-6 om geld in te zamelen voor onderzoek tegen kanker. Het doel is duidelijk, hè. We willen zoveel mogelijk geld inzamelen in de komende periode. En dat doen we ook met bijzondere items die worden geveild. Dus ik zou zeggen, bezoek vooral even onze actiepagina radio10.nl/doneer. Want dan kun je er nog veel meer over lezen en wellicht ook op iets gaan bieden of doneren. Dus ga vooral naar radio10.nl/doneer.
1: Radio 10.

0: dierentuindeals, take 1 en actie bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo!
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie olifant!
2: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
3: Honda, the power of dreams.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
4: Ja, dus. Aldi.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. IJsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
8: Milner.
11: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99.

0: Feesten deals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

0: specialist.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
3: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.

0: klaar. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden opgevangen in Gieten. Dat ligt in de buurt. Ze kunnen daar terecht in de sporthal. Daar is plek voor 100 mensen en dat zou precies genoeg zijn. Gisteren sprong Stadskanaal nog bij om asielzoekers op te vangen. Geen enkele opvarende van het cruiseschip Hondiers dat deze week in Rotterdam aankwam is besmet met het hantavirus. Ook hebben ze nergens last van. Een paar Nederlandse bemanningsleden die maandag terugkwamen zitten in thuisquarantaine. Buitenlandse opvarenden verblijven in Porta Cabins in de Rotterdamse haven. Na uren is de afsluitdijk in de richting van Friesland weer open voor het verkeer. Er was vanmiddag een zwaar ongeluk gebeurd. Toen botsten daar een camper en een auto met een aanhangwagen op elkaar. Daarbij raakten twee mensen gewond. Eén slachtoffer was er zo slecht aan toe dat hij naar het ziekenhuis moest. En de opening van een nieuw Amerikaans consulaat op Groenland heeft geleid tot grote protesten. Honderden inwoners demonstreren daar met anti-Amerikaanse spandoeken omdat ze bezorgd zijn over de plannen van president Trump met het eiland. De spanningen liepen eerder op nadat Trump zei Groenland te willen hebben. Dan het radioteam weer door Weer Online. Het blijft droog vannacht, morgen is er veel zon en wordt het landinwaarts zomers warm. In de middag kan het op de stranden afkoelen. Dat komt dan door wind van zee.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip.

0: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com.
3: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
5: De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Morgenochtend weer vanaf 9 uur.

hoeveel relaties een mens gemiddeld nodig heeft voordat hij de ware tegenkomt. En volgens verschillende relatieonderzoeken blijkt dat mensen gemiddeld zo'n 7 tot 8 serieuze relaties hebben voordat ze uiteindelijk bij de definitieve partner terechtkomen. Ja, schiet dan niet gelijk in de vlekken als het bij jou heel anders is, hè, qua aantal. Dat kan gebeuren. Het is een gemiddelde mens, die 7 tot 8. Maar als je inmiddels boven de 50 zit qua relaties, dan zou het ook aan jou kunnen liggen. Je merkt, ik breng het voorzichtig, hè.

van afgelopen december. Dan heb ik het over een nummer waar je echt dat top 4000 gevoel bij krijgt. Het gaat om de nummer 7 uit de lijst. We gaan namelijk voor Led Zeppelin en Stairway to Heaven.

oorsprong van het liedje ligt in de 60's. Hè? Zoals je waarschijnlijk wel weet, het origineel van The Trucks. Je weet wel, die hadden ook een hit met Wild Thing. Maar deze wat meer romantische en gladdere versie kwam er speciaal voor de film Four Weddings and a Funeral. Top 4000 Classics, nu

0: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Topdealweken bij Van Haren. Shop nu Fila sneakers voor heren al vanaf 1999. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
7: De grootste hitlijst aller tijden.
8: Edwin Ouwehand.
9: Straks onder andere nog de Cardigans. Ook hoor je zo Christina Aguilera. En nu eerst Chic.

Radio 10, Christina Aguilera. Ja, ik zat net nog even te kijken hoe de vlag er bij haar bij hangt. In de zin van eventueel weer wat nieuwe muziek. En het begint er wel op te lijken, want ze zette begin maart ineens een mysterieus woord online. Eén woordje, en dat was namelijk het woordje loading. Ja, verder niks. Geen datum, geen titel, geen uitleg. Maar volgens insiders werkt ze aan nieuw materiaal. En daar gaan we spoedig meer over horen. Top 4000 Classics, zo dadelijk nog met Wham. Nu, The Cardigans. Dit is My Favorite Game.

Het is namelijk een nieuwe Wham-docu, die eigenlijk al helemaal af is, maar die nog niet is uitgebracht. De insteek is hun legendarische China-tour. Halverwege de jaren 80 hebben ze die gedaan. En die docu die heet dan ook Wham, 10 Days in China. Alleen, klein detail, niemand weet nog wanneer of waar die documentaire te zien zal zijn. Vooralsnog is er geen streamingdienst die al iets heeft bevestigd. Overigens, morgenochtend ga je Wham nog een keer horen in de nummer 1 top 500. En ook George Michael komt solo nog twee keer voorbij op de finale dag van de lijst. Dus pak die vooral morgen nog even mee.

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dream.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil
3: sneller
1: snel.
3: Ik wil als Dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
7: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
8: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
9: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: kan niet werken vandaag.
1: Waar heb je last van?
0: Koorts. Oranje koorts.
2: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso-machine voor €479. Mediamarkt.
3: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
6: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
7: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Het ANP nieuws van 12 uur.
9: Het Rode Kruis is blij dat Gieten helpt asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Die opvang zit vanavond weer zo vol dat ze er niet bij konden. Zo'n 100 asielzoekers slapen vannacht in een sporthal in Gieten. Dat is een half uurtje verderop. Het Rode Kruis wil een structurele oplossing en is het gedonder zat. Gisteravond sprong Stadskanaal nog bij. De parlementaire enquêtecommissie, die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Estland, Letland en Litouwen willen hulp van de NAVO met de luchtverdediging. Ze hebben extra antidroonsystemen nodig. Steeds vaker worden er drones gezien, waarschijnlijk komen die uit Rusland. Dat land beweert dat de Baltische Staten Oekraïne helpen met aanvallen. En FC Utrecht maakt nog altijd kans op Europees voetbal, want Utrecht heeft de finale van de play-offs voor de Conference League gehaald door Heerenveen te verslaan. Het werd 3-2. Overmorgen, op zondag, dan is de finale al tegen Ajax. En die wedstrijd is in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Dan het radioteam weer door Weer Online. Het is vannacht een graad of 10. Later vandaag wordt het warmer, maximaal 26 graden, lekker zomers warm. En er is dan ook veel zon.
10: De week van de nummer 1 hits, met de nummer 1 hits top 500. Straks weer vanaf 9 uur.

0: Vlakbij Os is iemand gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt naar drie mannen die in een witte bus zijn gevlucht. Volgens de buurt is er een aantal keer geschoten, meldt Omroep Brabant. Waarom? Dat is nog onbekend. In een stad in het noorden van Marokko is een gebouw ingestort en intussen zijn er 11 doden bij gevallen. Er wordt nog altijd verder gezocht naar slachtoffers. Er zijn ook mensen gewond geraakt. Het gebeurde in een dichtbevolkte wijk bij een pand van 4 verdiepingen. Amerika stuurt toch 5000 militairen naar Polen. Dat schrijft president Trump op sociale media. Eerder werd aangekondigd dat Amerika even geen en minder soldaten zouden sturen naar Polen en Duitsland. Trump zou boos zijn over de kritische geluiden uit Berlijn op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. En in België is Club Brugge voor de 20e keer kampioen geworden van het land. Brugge speelde 2-2 gelijk bij KV Mechelen en is niet meer in te halen. Bij Club Brugge staat de Nederlander Dani van de Heuvel op doel. En zat die andere Nederlander, Björn Meijer, op de bank. Dan nog het radioteam weer door Weer Online. Het is een graad of 10 vannacht. Later is er veel zon en wordt het zomers warm, maximaal 26 graden.
1: De week van de nummer 1 hits met de nummer 1 hits top 500. Straks weer vanaf 9 uur. Radio 10.